0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt de Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Daisy Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.
2: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.
3: Playing the greatest hits all day long. Golden oldies.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het ROD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zat er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.
2: The Timeless Classics, right here on Golden Oldies Radio.
3: The

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een naftakraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.

0: first love, your first car on Golden Oldies Radio.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

was.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Jullie. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Ja, nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snippersnap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie

De executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het federaal hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon. Omgerekend circa €10. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Meinhof van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde-Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Woonminister Buchholz O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. De Israëlische premier Netanyahu verklaarde woensdag in het Fox News-programma Hannity dat het te vroeg is om uitspraken te doen over mogelijke Iraanse betrokkenheid bij het gewelddadige incident op de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt onderzocht in Saoedi-Arabië. Israël omschrijft de aanval als jihadistisch gemotiveerd. Een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. De 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid

waardoor de executie van Krista Pike alsnog door kan gaan. Het federaal hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oil.

0: hoor diverse collega's wel eens roepen, ouwe meuk. Nou, dat mag je misschien wel stellen voor deze van de classics uit 1976. Wings of an Eagle. En we openen vandaag het programma met een opname uit 1983 van Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Hoor je hartje ook wel eens kloppen? Natuurlijk wat sneller bij het luisteren dan hier naar Gold Oldies Radio. Ik zeg goedemorgen.
1: Eertweg in de ochtend.
0: Zo heet het programma. Het is vandaag de dag van de echoscopie. De Wereld Vegetarisme Dag. De Internationale Muziekdag en de Europese Dag van Stichtingen en Donoren. De Internationale Dag van Ouderen. En tenslotte de Wereld Koffiedag. Koffie is een middel om goed wakker te blijven. Voor het geval dat je een duf ochtend hebt. Maar wij bij Gold Oldies Radio zorgen weer dat die ochtenddip snel vergeten wordt met lekkere muziek. Ik heb voor jou zo dadelijk Volumia, maar ook Rolls Royce. Maar eerst ga ik naar het stevige geluid van de Kings. 1964, You Really Got Me.

0: lekkere disco druitel zoals die klonk in 1977. Rose Royce en het nummer Car Wash. En dat werd geproduceerd destijds door Norman Whitfield. En die werd weer bekend vanwege producties van onder meer The Temptations. En The Undisputed Truth. En later natuurlijk ook Stargard. Hey, tot 10 uur ben ik bij u met Eerdweg in de Ochtend. Met erin een mix van 60s, 70s, 80s en 90s. En zo nu en dan een knipoog naar een opvallende oude track uit de 20s. Kortom, de beste muziek uit 60 jaar pophistorie. Ook neem ik je dit uur mee naar ons geboortegisteren en heb ook nog wat historische nieuwsfeiten. Nu de beloofde volume, ja. Hier is uit 1999. Hou me vast.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

Je krijgt gelijk een muzikaal cadeautje, een gevoelig liedje van Volumia. Lekker plaat uit 1999, het heette Hou Me Vast. Ik zou zeggen, herbeleef de hits van toen, de muziek uit jouw tienerjaren. En dat doen wij voor jou ook hier bij Golden Oldies Radio. Wij draaien de muziek die jij wil horen. De eerste dag van de nieuwe maand is 1 oktober en dat is de geboortedag van Nederlands wielrenner Wout Poels. Zangeres, actrice, televisiepresentatrice Kim Lian van der Meij. Verder zie ik in mijn lijstje staan de violist en orkestleider André Rieu. En tenslotte de zanger, muzikus en politicus Youssou N'Dour, je weet wel, uit Senegal. Hij had ooit een hitje met Nene Cherry, de Zweedse zangeres. 7 Seconds ga ik dadelijk voor je draaien. En vier jij toevallig ook vandaag jouw geboortedag, met andere woorden, je bent jarig, dan wensen we jou van harte proficiat.

Alweer zo'n lekker Duits liedje voor de liefhebbers. En ook die draaien we hier natuurlijk bij Gold Oldies Radio. Nina D'Angelo woont in Duitsland, maar is van origine een Italiaan. Jenseits van Ede is officieel ook een Duits liedje van Dravi Deutscher. Masquerade Guardian Angel, misschien weet je nog wel. Maar dit was een hele leuke uitvoering zoals we die kenden in 1984. Zo dadelijk de muziek van The Animals. We gaan terug naar, wat zal het geweest zijn? Spieken. Nou, 1965. Don't let it be my son.

misunderstood. Dat was de titel Don't Let It Be Misunderstood. De uitvoering zoals die uitkwam door Animals en een hit was in 1965. Origineel kwam het nummer uit 1964 en was van Nina Simone. En dat heette ook weer Don't Let It Be Misunderstood. We gaan naar de historie van 1 oktober. In 1908 wordt in het Amerikaanse Detroit de eerste T-Ford geïntroduceerd. De Ford Motor Company wordt op 16 juni 1903 opgericht door Henry Ford en 11 investeerders. Op 1 oktober, maar dan in 1964, vindt de eerste uitzending van de tv-zender Nederland 2 plaats. En op 1 oktober, maar dan in 1990, wordt de soap Goede Tijden, Slechte Tijden voor het eerst uitgezonden op de tv. Waar je ook bent en wat je ook doet, Golden Oldies Radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat die eerder al was. Welkom en leuk dat je luistert. Iets moois van R.E.M., hun grootste hit uit 1991, Losing My Religion.

10cc hadden een eerste hit onder de naam The Hot Legs ergens in het begin van de jaren 70. En The Hot Legs hadden toen een hit met Neanderthal Man. En dit was een van de eerste onder de naam 10cc. Een lekkere mooie ballad. Hier gedraaid hier bij jouw Golden Oldies Radio op deze donderdagochtend. Goedemorgen, een paar minuten over 7:30. En als je, 8:30. En als je nog op moet staan, je mag blijven liggen wat mij betreft. Maar moet je om 9:00 op je werk zijn, nou, dan moet je er wel eens voortmaken. Na REM en 10cc is hier Jeroen van der Boom. Zeg ik nee.

0: onze Nijmegense vriend Jeroen van der Boom met een mooie cover van een oud Spaans liedje, Silencio van David Bisbal. Hij coverde en nam dit op in 2007 en hij had er zo'n beetje zo'n doorbraak mee. Dit is Eerdweg in de Ochtend hier bij Golden Oldies Radio. Met zo dadelijk de muziek van Donny Albert. I Can Help Myself. Tussen haakjes, Sugar by Honey Punch.
1: Word wakker met de groep.

En zo zie je maar weer, ook de 50's vergeten we niet. Dit kwam uit 1959, Cliff Richard en Living Doll. En Donny Albert met I Can Help Myself, Sugar Pie, Honey Punch. De lekkere gauw houden hier bij jouw Gold Oldies Radio. De lekkerste muzikale herinneringen aan de tienerjaren en natuurlijk later. Wat doe je zo op een donderdagochtend? Ben je op het vroege tijdstip misschien al aan het werk? Of ben je pensionado dat je extra veel vrije tijd hebt? Het kan allemaal, laat het eens even weten. En weet je niet goed raad met de tijd vandaag? In de tweede uur dan heb ik misschien wat uittips voor jou. De lekkere gauw houden hier bij jouw Gold Oldies Radio. Nu, Autobahn, Kraftwerk, muziek uit 1975.

muziek van Ziggo en daar ben stopvoller destijds voor het mooie in the year 2525. Een nummer dat heet Gary Lynn James. Niet zo'n groot hit natuurlijk als die in the year 2525, maar hij mocht er toch zijn. We gaan weer richting 9 uur. Met andere woorden, ik draai nog één lekkere nummer voor het nieuws en weer van 9 uur. En even na 9 uur spreken we elkaar natuurlijk weer voor het tweede gedeelte van Eerdwegenochtend. De laatste 3 uur is van Kings of Leon en You Somebody.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Artsen van het Radboud UMC hebben een operatietechniek ontwikkeld waarmee de clitoris na vulvakanker kan worden gereconstrueerd. Van de eerste 23 geopereerde vrouwen kon 90% na 3 tot 6 maanden weer een orgasme krijgen. De ingreep duurt 15 minuten extra en gebeurt gelijktijdig met het verwijderen van de tumor. 8 andere Nederlandse ziekenhuizen nemen de methode nu over. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen, nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Longarts Wanda de Kanter stelt dat de afname van jeugdige rokers is gestagneerd. De website van hackersgroep Shiny Hunters ging woensdag offline, een dag na het verstrijken van een deadline die de groep aan de FBI had gesteld. Volgens de FBI hackte Shiny Hunters ruim 140 organisaties en in de $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie arresteerde een verdachte die ook wordt verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Woonminister Buchholz O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: weer zo'n lekkere disco-knaller uit 1975. De uitvoering gedaan door Gloria Gaynor van het alombekende Reach Out, I'll Be There. En we openden vandaag het tweede uur eerder in de ochtend met de Brother Johnson uit 1980. Stomp.
1: Good morning.
2: I am the morning DJ.
1: Good morning.
2: Playing all the hits for you, wherever you may
1: Good
2: be.
1: Morning.
3: Eertweg in de ochtend.
0: Eertweg in de ochtend met Luud van Eertweg. Aangenaam, pleased to meet you. We hebben nog wat historisch nieuws, historisch weerbericht, activiteitenagenda en natuurlijk de lekkerste muziek. De lekkerste muziek hier op jouw Golden Oldies Radio. Met onder meer Marco Bazzato, maar ook Nico Haak en de Paniekzaaiers. Ja, wel een feestliedje, mag er ook wel eens zijn. Maar eerst gaan we naar 1969. De mooie ballad van Everdeen Child. Hier is I Want to Live.
2: Men.

Gelukkige deun uit 1999 van Marco Borsato en Binnen. Tot 10 uur ben ik bij je met Eertweg in de Ochtend met de erin historisch nieuws. Een terugblik naar het weer van vorig jaar. En misschien heb ik ook nog wat uittips voor het geval dat je met je vrije tijd geen raad weet. En natuurlijk heb ik de mooie muziek uit 60's, 70's, 80's, 90's. En zo nu en dan nog een knipoog naar een opvallende oldie uit de 20's. Kortom, de beste muziek uit 60 jaar muziekhistorie. Mooi dat je afgestemd bent op Golden Oldies Radio. En ik heet je van harte welkom. Zo dadelijk Juliane Werding. Duitsstalige muziek, hoe zeg ik dat? Muziek 83, geen nicht in die stad, heute.

Juliane Werding, anno 1983, grote hit, Geh nicht in die Stadt heute Nacht. We gaan naar een historisch terugblik. We gaan naar 2017, alweer 9 jaar geleden. Toen vond in de Amerikaanse staat Nevada de dodelijkste massamoord door 1 persoon plaats. De 64-jarige Amerikaan Stephen Paddock schiet zo'n 10 minuten lang het ene magazijn na het andere leeg. Met 58 doden en 851 gewonden is het een van de dodelijkste massamoorden ooit gepleegd door 1 persoon in de Verenigde Staten. Over het motief van de dader is niets bekend. Bij de arrestatie treft de politie de schutter dood aan en men gaat ervan uit dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Dit is Gold Oldies Radio met muziek uit Frankrijk. Jean Dassin, terug naar 1969, de Champs-Élysées.

toch weer een lekkere druidel. Franstalig muziek uit 1969 van Jodassin. En Champs-Élysées. Sorry. Tot 1 uur ben ik bij je met Eerdweg en Ochtend. En daarin een mix van sexy 70s, 80s, 90s. En zo nu en dan een knipoog naar een opvallende oldie uit de 20s. Kortom, de beste muziek uit 60 jaar. Muziekhistorie. De muziek die jij wil horen hier bij Gold Oldies Radio. Ik heb nog in mijn lijstje staan. Pony Francis, jawel. The Cult, maar dat weet ik niet zeker of ik dat ga doen. Dat is een beetje heavy nogal. Maar ook Jan Smit, ABBA. En nu de Scorpions met hun Sam & Angel.

heet het spelletje. Het spelletje heet Eerdweg in de Ochtend. En ABBA die zong daarover The Name of the Game. 1977, een dikke hit van dit Zweeds viertal. ABBA, The Name of the Game. We gaan naar eens het historisch weer kijken. Het weer van vorig jaar. Hè? Het was een half tot zwaar bewolkte dag en er waaide een zwakke wind uit het oost-zuidoosten. De gemiddelde temperatuur die was zo'n 11 en maximaal stijgend kwik naar zo'n 18 graden. Het was redelijk wat zon en we hielden het netjes droog vorig jaar op 1 oktober. Tot zover het historische weer trouwens. Straks om 10 uur dan krijg je in het nieuws en weer uiteraard de actuele weersituatie. Nu de muziek van Jan Smit, die onlangs een feestelijk concert gaf in verband met zijn 30-jarig jubileum. We draaien nog een oudje van 21 jaar geleden. Uit 2005 krijg je cadeau. Vrienden.

Jan Smit, dus dit jaar viert hij zijn jubileum, 30 jaar jubileum. Dit was in het jaar 2005 en dat heette zo mooi Vrienden voor het Leven. Ik had het daar straks over dat ik even twijfelde of ik wel of niet de cult zou draaien. Ik had hier gepland She Shall Sanctuary. Nou, die heb ik geswitcht met Edie. Dat Ciao Baby, dat is iets of minder heavy. Vandaar dat ik hem hier toch ga draaien op Golden Oldies Radio op deze ochtend uit 1989. Edie dus, de cult als alternatief voor She Shall Sanctuary.

Nou, die lekkere plaat van de Cult uit 1989 met Edie krijg je dit cadeau uit 1968, The Flirtations and Someone Out There. Ik geef je een kleine greep uit wat uittips voor vandaag tot en met zondag, voor het geval dat je met je handen in je haar zit en niet weet wat je met je vrije tijd zou moeten doen. In Eemnes kun je vanavond naar de zogenaamde Foute Muziek Bingo in Grand Café Eemland aldaar. Tot en met zondag kun je naar een van de grootste paardentopsportevenementen in Nederland. Dat is de Military Buccalo in Enschede. Tot en met morgen wordt in Utrecht op diverse locaties het Nederlands Filmfestival gehouden. Zowel in Rotterdam als Amsterdam kun je overigens naar de Afro Vibes. Naar het Afro Vibes Festival, zo moet ik het zeggen. En tenslotte zijn er in Valkenburg de zogenaamde Valkenburgse Bokkenweken. En de bok staat bekend om de historie en de cultuur van de gemeente. Een historie waar Valkenburg trots op is. Gedurende de hele maand zijn er diverse activiteiten te beleven. Maar als je dan toch richting het zuiden gaat, is het wellicht een idee om ook een bezoekje te brengen aan de kasteeltuinen in Arsen. Laat je verrassen door de pracht van de herfst. Goed om even specifiek de informatie rondom de genoemde activiteiten door te lezen op de website uitzinnig.nl. Daar vind je deze en wellicht ook nog andere uitgaantips. We gaan naar Duitsland nog een keer met Lucy Electric, 1994, Mädchen.

0: Mädchen bin.
1: Weil ich ein Mädchen bin. Louis Electric, muziek uit 1994. Vorige week draaide ik Baccarola in de nacht van Connie Francis. Laat ik daar meteen een reactie op krijgen. Je kunt trouwens altijd reageren via het bekende e-mailadres lut@goldenoldiesradio.nl. Nou, dat gebeurde in ieder geval ook door een zekere Pim. Hij vroeg of ik nog iets wilde draaien van Connie Francis. Nou, en dat mocht dan zijn Everybody's Somebody's Fool. Nou, die ga ik voor jou draaien. 1960, lekker liedje Pim. Voor al die liefhebbers hier bij Gold Oldies Radio. En daarna heb ik nog Inner Circle met Games People Play. En ik neem bij deze alvast afscheid. En ik wens je voor straks een prettige voortzetting van deze dag. Volgende week donderdagochtend om 8 uur. Dan spreek ik graag met je af voor een nieuwe aflevering van Eertwerk in de Ochtend. Morgen vroeg even 8 uur zit op deze warme stoel John Dekker met zijn programma Morning Memories. Een fijne dag nog en veel plezier met de rest van de programma's.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het UWV start een hersteloperatie voor 52.000 mensen die mogelijk een fout bedrag aan WIA-uitkering ontvingen. Zeker 16.000 mensen kregen tussen 2020 en 2024 te weinig, soms oplopend tot 25.000 euro. Minimaal 12.000 mensen ontvingen te veel, maar hoeven dit niet terug te betalen. Voor de operatie is 100 miljoen euro gereserveerd. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

En we spreken over het jaar 1971. Welkom terug in de tweede uur. Absolute Classics, vrijdagmiddag vandaag. Je luistert naar Golden Oldies Radio met Jackie Wilson. Best oldies station, Golden Oldies Radio. Van Dexys Midnight Runners.

Jackie Wilson Said. Werd gezongen door Dexys Midnight Runners. En Jackie Wilson zelf, hij wordt tijdens een optreden vandaag in 1975 in het Latin Casino in Camden in New Jersey getroffen door een hartaanval. Hij raakt in coma, waar hij nooit meer uitkomt, en overlijdt uiteindelijk op 21 januari 1984. 9 jaar heeft hij bijna in coma gelegen. Nou, hij is natuurlijk vooral bekend om zijn hit Reed Petit. Van Morrison die schrijft een tribute nummer voor de overleden soulzanger. En die heet Jackie Wilson Said, I'm in Heaven When You Smile. Wat een hit wordt dus voor Dexys Midnight Runners. En Jackie Wilson zelf is slechts 49 jaar geworden. Ja, en de Phantoms die komen vandaag in 1965 de Nederlandse top 40 binnen met hun bewerking van het James Brown nummer I'll Go Crazy. I'll Go Crazy en de B-kant, I Dream of You, die zijn geproduceerd door Radio Veronica discjockey destijds Kees van Zijtveld. En I'll Go Crazy bereikt uiteindelijk een 11e plaats. En de Phantoms, nou, die komen gewoon uit Nederland.

0: De Phantoms waren dat en I'll Go Crazy.
1: Absolutely live.
0: Wat gaan wij doen? We gaan het podium op. En niet zomaar, nee. Gaan we doen met Patrick Bruel.

ooit verleden tijd. Dat was IOS. Oftewel is ook zitterend. En precies vandaag, op 25 september 2008, maken ze bekend daarmee te stoppen. De beslissing die komt naar, om na 12,5 jaar te stoppen is eigenlijk vooral door zanger Joost Marsman. Hij had er genoeg van. En IOS, ja, die beginnen uiteindelijk onder de naam Is Ook Schitterend. Later ingekort tot IOS. Ze breken in 96 door in Nederland met het plaatje wat je net gehoord hebt. En na een aantal stille jaren krijgt de formatie in 2006 weer bekendheid met nummers als Altijd Wel Iemand en Uit de Schaduw van het album 4. En in 2007 verschijnt het laatste album van de mannen en die heet Open. Ja, ik zat even te kijken, want naar het jaar 1974, want ik heb een plaat klaarstaan uit 1974. En ik zat even te kijken, wat kostte toen een aantal zaken? Nou, bijvoorbeeld aardappelen. Als ik ze meteen even omreken dan naar euro's, waren de aardappelen in 1974 20 cent per kilo. En het bier, 1 liter, 63 eurocent. In guldens was dat 1 gulden 39. En een heel brood voor 53 eurocent. Kaas, 3,55 euro voor een heel kilo. Eieren, een dubbeltje. Ja, 1 ei dan. Dus nu, dus zeg maar 22 cent was dat. Dus ik neem aan dat het 1 ei is dan. En de koffie die kostte slechts 2,11 euro. Een heel pak. Melk voor 39 eurocent. Ja, zo kunnen we nog wel heel lang doorgaan. 1974, dat was ook het jaar voor de Staple Singers. And if you're ready, come go with me.

0: is een beetje een vergeten plaatje eigenlijk, hè? Uit 1974. De Staple Singers. And if you're ready, come go with me. Lang niet goed. Dus ik dacht, nou, laat hem even afstoffen. En vandaag in Absolute Classic planten. Nou, dat hebben we ook gedaan. En als je leuke suggesties hebt, toevallig van de plaat die je ook graag een keer gehoord zou willen hebben in dit programma, dan kan dat natuurlijk altijd heel simpelweg gewoon het volgende.
1: Heb je een vraag of verzoek? Mail naar Ron van Arnhem @goldenoldiesradio.nl.
0: Ja, en dat heeft Rick namelijk ook gedaan. En Rick die had een heel leuk naamplaatje. En het schijnt dat zijn vriendin in ieder geval zo heet. Dus Rick... Het naamplaatje is voor jou.
2: Het naamplaatje van vandaag is...
0: Nathalie.

zometeen gaan wij dansen in de discotheek. Maar dit was een gegeven Chris Montez en Let's Dance, ergens in de jaren 60 geweest. Ja, en voormalig Creedence Clearwater Revival zanger en gitarist John Fogerty. Hij onthult vandaag op 25 september 1998 was dat zijn eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. En dit zijn de mannen van Creedence Clearwater.

0: Ja, het is er weer tijd voor. Voor je broek met bijenpijpen, de schoenen met hoge hakken en plateauzolen en eventueel de tafels en stoelen weer aan de kant zetten. En als je tijd en zin hebt en je hebt zo'n ding in huis, zou je eventueel de spiegeltjesbol weer op kunnen hangen. Het mooiste is natuurlijk wel dat je dan zo'n spotlight hebt die erop schijnt. Moet wel zeggen, ja, het is nog licht, dus dan zie je daar ook heel weinig van. Het loopt bijna tegen 4:15, maar nog niet helemaal, dus... Ja, we gaan het vandaag doen met een band die dus een Brits-Amerikaanse house muziekproject uit Glasgow, Scotland en Chicago, Illinois, de Verenigde Staten, opgericht door producer, DJ, zanger John Reed, die vorig jaar in juni is overleden, 2025, jonge leeftijd, geboren in 1963. Ja, begin van de jaren 90 werd de band opgericht als een popgroep met soul en funk invloeden. En de band die bestond, zoals ik zei, uit zanger John Reed, die eind jaren 80 lokaal succes had geboekt als DJ en zanger onder de naam Robinson Reed. Met acts als This Way Up bijvoorbeeld. Nou, in ieder geval in de jaren 90 scoorden ze toch een paar leuke hits in de hitparade, niet alleen in Nederland, maar ook in de Verenigd Koninkrijk, in Australië, in Oostenrijk, in België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Zweden. Ach, te veel om op te noemen eigenlijk. Ja, en één van die plaatjes komt uit 1994. En dat heeft hier ook in de discotheek heel goed gedaan. En ook in de hitparade. Geen nummer 1 hit geweest, maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk best een lekker plaatje is. De Dance Classic voor vandaag is voor de Nightcrawlers.
1: Blokhakken en wijde pijpen aan. Laat de spiegelbollen draaien. Verlicht de dansvloer. Shake your booty.
2: Dance Classic.

Met dit weer? Heerlijk toch? Ruben Stijk en The Reason. Ja, over het weer gesproken. Vandaag is ook prachtig mooi nazomerweer. En ja, morgen is er wat meer bewolking. En zondag dan komt de temperatuur in vrijwel het hele land boven de 20 graden. En volgende week wordt het trouwens nog iets warmer. En ik dacht, nou weet je wat, als het dan toch warmer wordt. Misschien een beetje Sex on the Beach of zo.

0: tonight.
1: Ja, there's a party tonight van de Teaspoon, Sex on the Beach. Volgende week. Maar je zou het vandaag ook kunnen doen natuurlijk. Ja, het wordt warm genoeg wat dat betreft. Ja, lekker naar zee, een beetje windje, helemaal goed. Ja, vandaag in 1982 komt Doa Diddy van de Dolly Dots in de top 40 binnen. De single die bereikt uiteindelijk een vierde plaats. En Doa Diddy die is geschreven door Ellie Greenwich en Jeff Berry. En de eerste groep die dat heeft uitgebracht, dat waren de Exciders. En dat klonk

Ja, en deze versie die komt niet verder dan nummer 78 in de Billboard Hot 100. En daarna in 64 heeft de Britse groep Manfred Mann een wereldhit met hun versie van Do Wah Diddy. Maar wij gaan vandaag voor het Nederlands product, in dit geval gezongen door de Dolly Dodgers in 1982.

Little Dots. En Doe Wat Diddy. Brengt ons bijna bij het einde van de Absolute Classics voor vandaag. Dat betekent nog wel dat we een paar leuke programma's nog voor je namen. Die hebben vandaag deze vrijdag de 25e. Rob van Genderen zometeen sowieso. Met ja, niet de sowieso show, dat is wat anders. Maar de middagshow. En Paul Bakker. En er is er altijd eentje die ik vergeet. Dat is altijd zo. Serge van Brakel. Ja, tuurlijk. Volgende week is er weer een nieuwe Absolute Classics natuurlijk. Even na 2 uur. En ik heb er nog eentje voor je. Die ga ik sowieso nog even draaien. Een prachtig geluid van Neil Diamond.

0: just to give it all to
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via luchthaven Zaventem werden 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werden cannabis en cocaïne onderschept. Eerder werden ook 2 verdachten in Nederland aangehouden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht dit jaar een akkoord over een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Duitsland werkt hieraan samen met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Dobrindt wil niet zeggen met welke landen gesproken wordt, maar algemeen wordt aangenomen dat Rwanda en mogelijk Oeganda in beeld zijn. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het weer dan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog nat door regen of buien, terwijl elders de zon vanuit het zuidwesten doorbreekt bij een overwegend bewolkt weerbeeld. De temperatuur bereikt 20 graden en dat is zacht voor oktober. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: zijn dubbele album Sign of the Time met 87 heeft hij twee leuke dames om zich heen verzameld. Gina Easton als de Schotse zangeres te horen natuurlijk op dit plaatje. En Sheila E., die was er ook nog bij.
1: Het is vrijdagmiddag, 2 uur geweest. Tijd voor Absolute Classics met Ron van Arnhem.
0: Ja, goedemiddag, hartelijk welkom. Het is vandaag de 25e september 2026. We zitten op dag nummer 268. En dat betekent in dit geval nog 97 dagen tot het einde van het jaar. Langzaamaan we aftellen. Gezellig. Ja, de komende 2 uur weer meer dan 50 jaar popmuziek wat aan je oren voorbij gaat komen. Dankjewel, Edwin. Voor de Leeuwenkuil. Volgende week weer. Even een beetje, even pauze weer. Altijd lekker natuurlijk. Ja, lekker bakje koffie erbij. Nou, wat kan er verder nog misgaan, zou je zeggen? Niet zoveel. Hoop ik. ja, wat gaan we allemaal doen natuurlijk? Ja, zoals we dat elke week doen. De Dance Classic hebben we straks in het tweede uur. Een naplaatje. We gaan nog live het podium op. Ik heb nog wat oh-ja-momenten. Dingen die vandaag op deze dag in het verleden gebeurd zijn uit het nieuws. Dat is originaal zometeen. En natuurlijk gaan we zo meteen ook nog even kijken wie er vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog zijn geboren. En vooral muziek. Veel muziek.
1: Dit is tot 4 uur. Absolute Classics.

0: we zijn weer een beetje terug in de zomer, hè? Volgende week wordt het nog warmer, dus gaat helemaal de goede kant weer op. Ja, voor mij mag het gewoon altijd 5, 26 graden zijn. Maar ja, dat is mijn beleving in ieder geval.
1: Zijn er ook nog wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren?
0: Ja, die zijn er ook nog. Mensen die vandaag in de muziekelarij zitten. Ja, ik heb er eentje bij, die zit niet echt in de muziek, maar wel bij de radio. Ik dacht, nou, neem we haar toch in dit geval even mee. Geen probleem, Hannelore Zwitserloot. Zij viert vandaag haar verjaardag. En dan heb ik ook nog van de muzikanten Joseph Russell. Hij is een van de zangers van de Persuasions. Die in de jaren 60 muziek hebben gemaakt. In Nederland niet zo bekend, maar in Amerika wel super populair. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor die Association. Daar zit Gary Alexander in. Ook een van de zangers en ook de gitarist van de band. Vandaag op deze dag geboren in 43 was dat. En dan hebben we ook nog Mike Douglas. Hij is van OMD. Bonnie McIntyre van die Average White Band. Die is vandaag ook de verjaardag daar. Steve Severin van COC en de Banshees. En hebben we ook nog Will Smith. De acteur, maar tevens ook rapper en zanger. Dat is hij ook nog. En regisseur is hier, geloof ik, ook nog. En producent. Dus van alles wat. En vandaag op deze dag geboren in Italië is Zucchero. Fortunare. Ben je toevallig ook vandaag jarig op deze dag. Van harte gefeliciteerd. Maak er in ieder geval een hele mooie dag van. Je bent een goed gezelschap. Je hebt ze gehoord. Onder andere dus ook met Zucchero. We zeggen Pierre.

Ja. Als onze regering dat ook zou doen, dan ja, dat vind ik tenminste een beetje op. We're thinking about you, maar dat doen ze in verre van dat eigenlijk. The Two Brothers on the Fourth Floor waren dat natuurlijk in Absolute Classic. Ja, want ik zag gisteren al dat nieuws staan over dat veel partijen die bezorgd zijn over de stijgende energierekening van huishoudens. Maar de oplossingen die liggen niet voor het oprapen. Dan blijkt de belasting op aardgas volgend jaar niet omlaag te kunnen vanwege afspraken die Nederland zelf met Brussel heeft gemaakt. Ja, we moeten af van Brussel gewoon. Dat schiet niet op, jongens. Dat kost ons handenvol met klauwen. Dat is niet te doen. Maar gelukkig zijn er miljarden die klaar liggen voor Zelensky. Dus wat dat betreft, nou, gaat er goed komen. En gaan wij de defensie natuurlijk weer oppompen, want de Russen die gaan zo komen. Ook zo'n vreemd verhaal eigenlijk. Dat de Russen die gaan wel komen, maar vanaf het begin af aan dat de oorlog. Althans niet die van 2014, want zo lang is het al. Het is eigenlijk al vanaf de jaren 90 natuurlijk bezig. Eigen schuld door Amerika en de NAVO in dit geval. Maar goed, dat is een ander verhaal. Vanaf dat de oorlog begonnen is, was hier het nieuws van... nou, dat houden de Russen nooit lang vol, want zoveel doden. En ja, ze missen allemaal... munitie en dat soort dingen is er allemaal aangegaan. En ze hebben niet zoveel geld meer. Ze zijn zelf bezig om van koelkasten apparaten te maken... om daarmee de oorlog te kunnen voeren. En nu zijn ze bang dat de Russen gaan komen. Dus ja, ik weet ook niet precies wat het allemaal is. Ik denk niet dat ze gaan komen. Als ze gaan komen, dan... ja. Ik denk dat de NAVO eerder naar Rusland gaat dan Rusland hier komt. Maar ja, goed, dat is mijn gedachte erover. Kun je het aan je vader vragen. Maar ja, die hoeft dan ook geen hele preek te houden natuurlijk. Vind je vast niet leuk. Maar het is waarschijnlijk wel de waarheid. Het is Madonna.

Na Madonna is het tijd geworden voor Das Original. We hebben weer een liedje gevonden wat door diverse andere artiesten ook op plaat is gezet. Uit is gebracht, op albums terecht is gekomen. Sommige die zijn groter geweest nog dan het origineel. En vandaag gaan we dat doen met een plaatje dat geschreven is door Rick Presley. En Rick Presley is geen familie van. Hij heet eigenlijk Reginald Maurice Ball. Komt uit Engeland. En zat toen de tijd ook nog bij de formatie The Trucks. Ja, een plaatje zoals gezegd dat door diverse artiesten is opgenomen. Van de hand van Rick Presley dus. Is onder andere deze. Uit 91. Door R.E.M. En dan natuurlijk de grote hit uit 94. The Wet, Wet, Wet. En onze eigen Rob de Nijs. Nam maar motor op.

0: Ja, de a cappella groep The Flying Pickets, die deden het in 1998.
1: Dat is originaal.
0: Ja, die komt toch echt uit 1967 van The Troggs.

af en toe moet je wat weer je fantasie gebruiken. I've got to use my imagination. Gladys Knight en de Pips uit 1974. Ook zo'n plaat die je bijna nooit meer hoort. Sterker nog, je hoort hem helemaal niet. Behalve hier natuurlijk in Absolute Classics. Gaan wij naar een man die vandaag op deze dag geboren is. Zijn naam is Gary Alexander. En hij is lid van The Association. En die scoorde deze plaat in de jaren 60. Windy!

0: Zoveel wind staat er niet, dat valt nogal mee. Ja, die Association was dat. En Windy!
1: Switzerland, the birthplace of Eurovision Song Contest.
0: Ja, het is weer zoveel.
1: The place we call home. It's where all began. A vision shared for over 69 years across nations. This is Eurovision.
0: Yeah.
1: Together, we create a home where love and music unite us all.
0: We gaan toch volgend jaar. Beetje vreemd verhaal eigenlijk natuurlijk. Vorig jaar hebben we de boel geboycott. En dit jaar, tenminste, ja, van volgend jaar gaan we dus gewoon meedoen. En ik vind dat een hele vreemde zaak, want ja, eigenlijk laat je een beetje Spanje en wat andere landen die ook hebben gezegd niet mee te gaan doen, ja, laat je een beetje in de steek natuurlijk. Daarentegen vind ik het nog vreemder dat bijvoorbeeld er landen zijn die zeggen van nou, wij doen niet mee. Nee, ze hadden gewoon moeten zeggen, Israël doet gewoon niet mee en iedereen voor de rest doet gewoon mee. En in dit geval doen dus volgend jaar Ierland, Spanje, IJsland en Slovenië. Hebben vorig jaar ook al afgezegd. En die Ierland heeft ook al afgezegd voor volgend jaar om niet mee te doen. En ook in Spanje gaan de stemmen op om opnieuw af te zien van deelname. En België die twijfelt nog over de deelname in 2027. Ja, dat is natuurlijk ja, een dingetje. Maar ja. Het was makkelijker geweest als ze gezegd hadden, Israël doet gewoon niet mee. Maar goed, Hilary Duff, dat is al 16 jaar geleden dat hij in Nederland is geweest. Maar die gaat volgend jaar weer op tour en dan zal ze ook Nederland gaan aandoen. 17 mei gaat dat plaatsvinden. En in 2006 was zij voor het laatst in Nederland, waar het precies gehouden wordt. Het zal waarschijnlijk natuurlijk wel weer Ziggo zijn, ga ik zo even aannemen. Ze gaat in ieder geval van start op 7 mei in Spanje, in Madrid. En of dit nummer ook weer aan bod komt? Wellicht, wellicht. Maar natuurlijk ook heel veel nieuw werk van haar nieuwe album. So Yesterday.

0: En Hillary neemt ook Rebecca Black mee naar Ziggo Dome volgend jaar. Dus komt ze naar Nederland op 17 mei.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Dit zijn de Oh Ja momenten van...
0: Ja, 25 september, want dat is het vandaag. We blikken bij wat highlights uit het nieuws. Even terug naar wat er vandaag in het verleden gebeurd is. Dingen die je misschien ooit eens gehoord, gelezen of geleerd hebt. Vandaag bijvoorbeeld in 1904 de aanleg van de Trans-Siberische spoorlijn wordt voltooid. En in 1926, precies 100 jaar geleden, autofabrikant Henry Ford. Hij voert in zijn bedrijf een vijfdaagse werkweek in. En bovendien bepaalt hij dat werknemers per dag niet meer dan 8 uur hoeven te werken. Ik dacht dat de Rockefellers hier ook een beetje achter zaten. Oké. En vandaag in 1956, de eerste transatlantische telefoonkabel wordt in gebruik genomen. En in Amsterdam wordt Madame Tussaud geopend in 1970. Onder de eerste wasse beelden bevinden zich onder andere Johan Cruijff, Kees Verkerk, de schaatser, Willem Drees, de politicus en kunstenaar Karel Appel. Maar die zijn er allemaal niet meer. En dan inmiddels zijn we weer omgesmolten. Dat is wel jammer van Cruijff eigenlijk natuurlijk. En vandaag op maandag 25 september was het toen in 1989 presenteert Krijn Torringa de laatste aflevering van Hollands Glorie bij de AVRO op Radio 3 was dat toen ook. En dan hebben we in 95 vandaag de drie nog levende Beatles die brengen hun eerste in een serie van 9 nieuwe cd's uit. En tijdens de parlementaire enquêtecommissie houdt criminoloog de heer Bovenkerk vast aan de stelling dat een groot deel van de Turkse mannen in Nederland betrokken is bij de georganiseerde misdaad. Vandaag in 95. En de Serviërs die gaan naar de stembus vandaag in 2000, 26 jaar geleden, voor het kiezen van een nieuwe president. Milosevic leidt de Serviërs, niet de Syriërs, de Serviërs. Milosevic leidt een onverwacht grote nederlaag, maar zijn opponent Kostinica die slaagt erin volgens de autoriteiten niet in de absolute meerderheid te behalen. En daarom zouden de verkiezingen over moeten. Zover komt het niet. Na felle protesten en de bestorming van het parlementsgebouw treedt Milosevic af. En muzikaal gaan we even terug naar 1999 in dit geval. The Road Ahead, Miles of the Unknown van City to City komt op de eerste plaats in de Nederlandse top 40 en blijft daar uiteindelijk 4 weken staan.
2: Nummer 1.

0: Cool Moe Dee en Drew Hill. En de Wild Wild West. De Wild Wild West.
1: Ja,
0: de Wild Wild West.
1: Precies. Gaan wij op naar het nieuws. Van 3 uur. Daarna zijn we zo snel mogelijk weer bij je terug voor het tweede gedeelte van FC 360. Tot zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer.
1: De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. Bij een onderzoek naar drugssmokkel via de Belgische luchthaven Saventem zijn 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werd cannabis en cocaïne onderschept. Ook werden 2 verdachten in Nederland eerder al aangehouden. Vanochtend was de drukste ochtendspits van dit jaar, dat meldt Rijkswaterstaat. De filelengte piekte op 577 kilometer. Automobilisten rond de grote steden hadden te maken met extra reistijd door de uitzonderlijke drukte. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

donderdag tussen de middagprogramma. Ja, nog wel, want we hebben nieuws, maar dat hou ik nog even voor me. Zometeen later in het uur vertel ik er meer over. Het is in ieder geval goed nieuws. Althans, ik vind het heel mooi nieuws. Deze donderdag nog de vertrouwde formule. 2 uur lang.

0: 1966 was een bijzonder jaar voor Bob Dylan. In juli van dat jaar kreeg hij een motorongeluk en hij verdween daarna geruime tijd, bijna 10 jaar, uit de publiciteit. Je hoorde I Want You.
1: Niemand, maar dan ook niemand,

0: tweetal soulplaten dan. Mag niet ontbreken bij jouw lunchmenu. Zometeen Al Green uit 72. Dit zijn Gladys Knight en The Pips. The one and only.
1: Je luistert naar Lunchroom met Henry Valk.

Ik krijg net een appje met de vraag, wat gaat er dan veranderen? Trouwens, als jij wilt appen, een WhatsAppje sturen of misschien wel een sms'je, dat kan naar 06-414-38298. Ik zal het zo nog herhalen. Laat ik het maar zo zeggen. Vanaf 11 oktober is Lunchroom er elke zondag en maandag tussen 12 en 2. Elke zondag en maandag. Gaaf toch? Oh ja, dat nummer nog een keer. 06-414-38298. Back to the 50s. Polenka. I'm just a

0: Grens of Al, 1959, maar in 1960 ja, stond hij nog volop in de hitparades. Frankie Avalon en Venus. Zondagavond tussen 8 en 9 is er weer een nieuwe aflevering van 50s Flashbacks. Natuurlijk hier, Golden Oldies Radio.
1: Love Song.

0: The Golden Years of Love. Lunchroom.
1: Brooke Williams dan. Van eigen bodem, Nederlandstalig werk. Hij bezingt Elsje.

0: vandaag.
1: De dag van vandaag.
2: De hits van destijds.
3: In Lunchroom staat altijd een jaar centraal. Dat wil zeggen week 40, want dat is het deze week. En dan in een ander jaar. 1971. De zeezenders waren volop actief. Misschien was het wel een van de hoogtijjaren. Nou ja, ook negatief hoor, want in het voorjaar, toen zorgde Bulverwij, dat was de eindverantwoordelijke voor Radio Veronica, voor een bomaanslag op het schip van concurrent Radio Noordzee, RNI.
4: Dit is Radio Noordzee Internationaal, te beluisteren op middengolf 220 meter, 1367 kilohertz.
3: Daarover gesproken, zo klonk dat toen.
4: Radio Noordzee Internationaal is muziek uit...
3: Les Reed is een orkest. Het was de tune van RNI. We gaan terug naar 1971. De muziek uit de hitparade van toen. Zometeen de nummer 7, Tony Ronald en Hell, Get Me Some Help. Met een hele grote stip, twee plaatsen later. Op 9, Aphrodite's Child. Met de stem van natuurlijk Demis Roussos. Such a Funny Night.

stijgen. 6 zou de hoogste positie zijn voor Tony Ronald en Help. Plaat die wat mij betreft behoort tot de betere platen van de top 40 van die week. The Chai Lights. For God's sake, give more power to the people.

0: 5 in 1981.
1: Che idea, che idea, che idea.
2: Ma quale idea?
1: Balla.
0: Pino D'Angelo. Gala idea.
1: Balla.
0: Zou de nummer 3 positie bereiken? Geldt niet voor John Denver en Placido Domingo. Ook een oud alarmschijf. Nou, maar niet verder dan 5 weken in de top 40. Viel een beetje tegen. Perhaps love.
3: Perhaps love is like a resting place.

zie allemaal beestjes. De vergeten hits. En we blijven nog even in 1971. Vince Hill had grote successen in Engeland. Dit zou zijn laatste top 40 succes zijn. 12e positie in Engeland. Maar wat was hij populair. En in Nederland never nooit in de tipperaden gaan staan.

wat was hij succesvol in het Verenigd Koninkrijk? Vince Hill hoorde je. Timeless and romantic.

En dit staat ook in de top 40 van week 40 van het jaar 1971. John Dummer's Famous Music Band en 9 by 9.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De minister van Financiën, Eelco Heijne, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen JA21 en PRO lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijne blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: Hoogste nieuwe binnenkomer deze week. Golden Earring, vorige week alarmschijf. Hun 14e notering in de top 40.
1: Je luistert naar Lunchroom met Henry van.
0: Ben er nog een uur hoor. Elke donderdag tussen 12 en 2. Vanaf volgende week elke zondag en maandag tussen 12 en 2.
2: Hey, hey.

uitgebracht plaat. James Blunt. Zo'n timeless love song. Goodbye, my lover. Timeless.

0: Golden Years of Love, Lunchroom.
1: We gaan naar de jaren 70, 1978 om precies te zijn. Van mij gebouwd een Snoopy. No Time. Voor Tango. Zometeen, dan komen de Beatles langs.

0: Herman Lippinkhoff. Een karavaan.
1: The best oldie station.
2: Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
3: The best oldie station.
1: Golden Oldies Radio.
4: Fab Four Flashback.
5: Hey.
0: Terug naar augustus 1965. Van het album Help, twee songs. Zometeen Yesterday. Maar eerst Ticket to Ride.

0: meest gecoverde song ever. The Beatles' Yesterplay van het album Help uit augustus 1965. 1965 was de periode dat de Beatles langzamerhand afstapten van Mercy Beat en op weg gingen naar meer de art rock.
1: De dag van vandaag, de hits van destijds.
0: We gaan terug naar 1971. En we draaien de top 3 uit de top 40 van die week. Lekkere plaatjes hoor, op 2 de Poppies en Non Non Rien a Changé. Op 3, daar beginnen we mee, Mommy Blue. Hier zijn de Pop Tops. It's 1971.

als eerste van zijn vier hits, zijn vier noteringen in de top 40, de Nederlandse top 40. 55 jaar geleden stond hij op de bovenste beste plaats. Rod McKuen en Soldiers Who Want To Be Heroes.

aantal jaren negatief in het nieuws. Ja, ik weet niet precies wat daarvan waar is natuurlijk. De muziek uit 81 was al mooi. Nummer 1 haalde die. Elvin Stardust.

0: gaan naar de jaren 60, naar Rocco Granata. Nou ja, ook weer niet. Je hoort een song van Rocco Granata, samen met de Carnations van Marina.
1: Marina.
0: Je bent het van ons gewend, hè? Muziek in een andere vorm. Dit is er een van.

Vanaf volgende week, 11 oktober, dan is Lunchroom elke zondag en maandag tussen 12 en 2. Zondag en maandag, 12 uur, afstemmen op Golden Oldies Radio. Trouwens, blijf ons volgen voor de nieuwe, de gloedje nieuwe programmering. Gaat het een en ander veranderen? Nou, ik ben er enthousiast over hoor. Je kunt meer info vinden op de website. Trouwens, als je een verzoekje hebt of je wilt reageren, dat kan ook. Via een WhatsApp bericht of een sms'je naar het volgende telefoonnummer. 06-414-382-98. Zal ik het nog een keer herhalen dan? Ja? Niet nodig? Oh wel, oké. 06-414-382-98. De afsluiter is voor Michael Bublé.

De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Orioles. Who's gonna love me when you're gone? Ja, wie gaat van mij houden als je weg bent? Oh, wat een dramatiek toch. Plaatjes bij toeval gekozen, want ik ga vandaag afscheid van u nemen. Ja, het is niet anders. Maar ja, eerst gaan we eerst 2 uur gewoon dit programma doen. Er zijn wat wijzigingen in het programma. Ik heb wat dingetjes veranderd. En dan hoor ik u denken, ja, wat dan? Dat ga ik u niet vertellen. U gaat ervoor zitten en luisteren en kijken of u het kent of niet. Wees welkom.

Sam Lambert. What do you want from me? Wat wil je nou van mij? Laat het maar even weten. Oeh, ja, dat is een goeie. Ga even naar de site, hè. Ik kan wel adressen gaan noemen, maar dat vergeet iedereen weer. Dus schiet je helemaal niks meer op. Gewoon naar de site klikken, de klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. En dan komt het toch voor elkaar. Klinkt zo lekker, hè. Oeh. Rolls Royce. And best love.

En ze waren wild. Ze waren zo wild dat ze het geld snel er doorheen jaagden eigenlijk. En toen was het op. Nog een proberen terug te komen op financieel, maar dat ging financieel dus niet. Hè? Nee, je moet niet alles in één keer opmaken. Nee, je moet verstandig zijn. Je kan wel zelfstandig zijn natuurlijk, maar je moet wel wat opzij leggen voor later, toch? Oeh. Oeh, we kennen het in de uitvoering van Elvis Presley. Dat is natuurlijk de koffer, maar dit is origineel. Terry Stafford en Suspicion.

En je weet het, hè, bij Elvis Presley, die heeft alles eigenlijk gecoverd. Nooit wat origineels. Maar ja, dat was helemaal geen probleem. Want hij maakte er zo een eigen versie van, om het zo even te zeggen. En hij zei dat, hij had er ook geen moeite mee. Daarentegen Michael Bussato, die zei dat hij origineel alles deed. Ja, ja, ja. Ja, hij was ook origineel in het naakt behangen, geloof ik, of zoiets. Hoe zat dat ook alweer? Tweedledee, Little Jimmy Osmond en Georgie Gibbs. Origineel is van Georgie Gibbs. Zover je van origineel kan spreken, natuurlijk.

0: Pompidom, pom, pom. Tweet. Tweet. Tweet. Tweet. Tweet. Dam, dam. Hé, hey Nico. Vind je hem leuk of niet?
1: Ja.
0: Ja, hè? Dacht ik al. Speciaal voor Nico. Uit de Zaanstad.
1: Hummer

Armin van Buuren featuring Christian Burns and The Light Between Us. Wat is het licht tussen ons, tussen jou en mij? Vertel dat eens. Ik heb hem hier aanstaan, hoor. Niet één, niet twee, maar drie lichtjes aanstaan. Anders zie ik niks in de studio.

Twee keer Sandy, één keer met een Griekse ei en één keer met E en met een IJ. Ja, wat een informatie, maar toch wel even leuk om te horen. De twee Sandy's dus in dit geval. Supremes.

hit, na hit, na hit, na hit. En toen was het in één keer weer voorbij. Smokey. En de Mexican Girl. Zingt u nog even mee? Dat kan hoor. Nog een paar seconden. Heerlijk gitaarspel zit er gewoon in, hoort u dat? Dank u. Dank u. Bomb the Bass, je kent het ongetwijfeld wel, Say a Little Prayer. In deze uitvoering bedoel ik dan, hè? We gaan terug naar 1989.

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opvion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe

Scholieren en universiteitsstudenten blokkeren in Frankrijk scholen en universiteiten om meer onderwijsmiddelen te eisen. Bijna 30 universiteiten zijn geblokkeerd. In Marseille werden bussen bekogeld en een brandweerwagen in brand gestoken. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Peter and Gordon, 1966, The Knight in Rusty Armor. Lekker, hè? Ja, lekker toch? Even terug naar je jeugd. Deze kwam uit 1966, maar deze die je nu hoort, ken je ongetwijfeld ook wel. Twee jaartjes later, 1968, The Love Affair and the Everlasting Love.

0: is ze weer, mijn buurmeisje. Desiree.
1: Heb ik de vorige keer toch verteld of heeft u dat niet gehoord? Oh. Kan ik weinig aan doen natuurlijk. Two Brothers on the Fourth Floor. Dream. Waar droom jij van? Ja, misschien was je wel verliefd op de... En misschien nog steeds, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, Girls Wanna Have Fun. Maar kent u deze nog van Cyndi Lauper? Want die is volgens mij helemaal in de vergetelheid geraakt. Met geen hit, maar prachtig. I Drove All Night.

amateur voorzien de centjes toen in, nou wat was het, 75 jaar. Had ik het plaatje gekocht. Naar huis zat er een tik in. Ik terug naar de platenzaak. Stad van tijd. Er zit een tik in die plaat. Ja, dat moet je maar houden. Kan je tegenwoordig niet meer maken, want tegenwoordig ruilen we gewoon om, hè. Oh, het was van mijn duur voorzien de centjes. Maar gelukkig is er tegenwoordig de digitale techniek, hè. Er zitten er geen tikjes in. Dus, people's choice, do it any way you want. Ik vond het zo'n heerlijke, stampende, funky plaat. Ik hou wel van die funky muziek, dus als ik even de kans krijg om het te draaien, draai ik uiteraard. Aha, hoor ik u denken. Waar ken ik ze van? Nou, van Crywolf. Ik ken ze ook van andere dingen. Als ik aha zeg. Terug naar 1987 bedoel ik.

Ja, ik ben er wel hoor. Als je denkt, hé, hey, waar is die nou? Moest even wat notteren. Oftewel opschrijven. Notteren heet dat, ja. Noteren. Hoor ik denk, ja, dan heb je toch een computer voor. Ja, natuurlijk, maar als je iets opschrijft, onthoud je het langer en beter. Moet even over nadenken dus. Even kijken hoor, want wat had ik nou klaargezet? Ik moet even kijken, wat was dat ook? De tune van Veronica, de Tros en dergelijke. Oh ja. Het zou wel iets van een radioprogramma zijn geweest natuurlijk. En de zeezender, het komt er weer aan. En dan hoor ik je denken, alweer? Ja, dat was vroeger een andere benaming, maar daar ga ik u niet mee lastigvallen. U ontdekt het vanzelf.

0: stop me if you heard it all before. Nou. Ik ben sinds begin dit jaar, ja. Begin dit jaar ben ik weer het pensioen gegaan. Heerlijk, heerlijk, heerlijk moet ik zeggen. Ik doe af en toe wat kleine opdrachtjes tussendoor. Bijvoorbeeld iets op de radio presenteren en zo. En sporten en heel veel leuke dingen ben ik aan het doen. Als ze zeggen wel eens, als je pensioen moet je ervan genieten. Nou, ik geniet er echt van. Letterlijk en figuurlijk. Maar, en dan kom ik mensen tegen van mijn categorie leeftijd, 60-plussers. De zeurders, de azijnzeikers, de jankers. Die hebben ongelooflijk veel vrije tijd. En lopen nog te klagen over allerlei dingen waar ze niet aan toe komen. En dan denk ik bij mezelf, je bent gezond. Je kan normaal rondkomen, neem ik aan. En maar janken en maar janken. Vooral in appgroepen kom je dat veel tegen. Oh. Tjonge. Daarom voor hun, deze.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: dat is toch makkelijk meezingen zo, hè? Hela, hela, hela, hela. Ben je de Franse taal niet machtig, dan is het makkelijk meezingen. Maakt niet uit waar ze over zingen, als het maar lekker klinkt, zeg ik altijd. Ze doet er wel lang over, maar dat hela, hela, hela. 1988 dus. Ik kan me er helemaal niets van herinneren, van dat nummer dan. Ja, toen ik het naar het hoorde wel. Frans Gaal.
1: Ja, ja.
0: Mooi intro, moet je luisteren. 1, 2, 3, 4. 1,
2: 2, 3, 4.
0: Mooi, hè? Hm. Magistraal. Bee Gees. And spirits haven't flown.

Kent u de video nog? Ja? Mooi. Moet ik vertellen wat erin zit? Weet u zelf wel. Heeft met baseball te maken. Zo, maar ja. Gaat er iets naar? Zoek het maar op het internet. Ga niet alles uitleggen. Het is geen hit geworden, maar het is zo'n lekker nummer om te horen. 1982, dat wil ik nog even bij je vermelden natuurlijk. Tony Bessel. En Miggy. Ja. En muzikaal gezien hebben ze het volgens mij niet lang volgehouden. Joan Armatrading.

Samba de Janeiro, oftewel Rio de Janeiro. Zal het dat zijn? Geïnspireerd door, laat ik het dan zo zeggen eigenlijk. Een zomerhit. Maar wat is een zomerhit nou eigenlijk? Hè? Ja, daar hoor ik ook allerlei discussies over. Dus, ja, samba, samba, samba. Dag, de samba, samba. Samba, de samba. Zit er alweer op, ja. Ah, denk ik. Bij mezelf. U bent ook van mij af. Of niet? En de volgende keer meer, als u luistert. Ik heb het altijd een wel apart nummer gevonden, maar het begint hangerig. Maar toch wel mooi om te horen als je er even de tijd voor neemt. Moet je sowieso doen wel met muziek. Lindisfarne en Run For Home, daar ga ik onder andere mee besluiten. En wij ontmoeten elkaar de volgende keer weer. En tot die tijd pak ik mijn bizarre.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opfion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen...

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Hoornavel.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, Ruud doet het. Dit is Arend Langenberg. Goedemiddag.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De album top 3 uit het jaar zegt als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Jouw oldies zender. Waar je ook bent, wat je ook doet. De klok rond. Nu ook op DAB+.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986, januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het drinken van de wijn.

0: van de Steen.
1: Johan, rechtstreeks uit uw radio!
0: Eén zaterdag, één stem.
2: I am the god of hellfire, and I bring you...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-student van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zo.

Nou, het is niet echt een singeltje met een hi-fi klasse, maar het is wel een leuke plaat om terug te horen uit de zomer van 1979 alweer. Daar ging het over My Best Friend's Girl van The Cars. En dat is een beetje aan hun begintijd, denk ik, hè, van The Cars. Ze hebben natuurlijk later Drive gehad en al die andere heetjes, maar dit was echt het prille begin. Waren ze nog jong en fruitig, kan ik zeggen. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio in Phoenix van Ooyen is de naam. Tot vanavond 8 uur ben ik paraat om wat platen aan elkaar te kwekken. Kunnen we ook een beetje 2-on-2 gaan draaien misschien, hè? Nou, nog steeds redelijk verkouden, maar er komt geluid uit. En dat is het belangrijkste. Het metertje beweegt, dat zei altijd, wie zat altijd? Nieke Volker, geloof ik. Als het metertje maar beweegt. Nou, het is vandaag de eerste dag van de maand oktober. Dat zal u niet ontgaan zijn. En met een 20 graadjes is het niet verkeerd. We hebben een paar mooie zomerdagen achter onze kiezen met een zuid- tot zuidoostenwind. En dat is niet verkeerd.

Volgende keer even een mededeling doen of een memo maken voor de technische dienst voor de koptelefoonafsluiting. Want die is nog een beetje invalide, zullen we zeggen. Wij hadden een singeltje van, uiteraard een singeltje. Want dat proberen we een beetje in ere te houden. Elke donderdag tussen 6 en 8 plaatjes draaien. Sting en If I Ever Lose My Faith in You. En dat kwam uit het begin van 1993 en daar had een bescheiden hit mee. En op de andere kant zit trouwens Every Breath You Take. Nou hoor ik liever dit trouwens hoor. Er zijn platen die kan je gewoon niet meer aanhoren. Tenminste, ik die heb ik al zo vaak gehoord in mijn leven. Dat ik, nou, laat maar even zitten. Dan zijn er natuurlijk ook weer mensen die denken, ja, oh, ik vind het een leuk liedje. Ja, dat kan. Maar als je vaak platen draait, dan zijn de platen die kan je zo'n beetje uitkotsen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Maar oké, zo gaat dat. Het is 6:10 bij ons. Goedenavond, eet je smakelijk. En luister naar de Human League. En Live on Your Own.

Nou, zover ik weet heeft dit in Nederland helemaal niet gedaan. Het kwam uit de show van 1984, The Human League en Alive on Your Own. Wel eenzaam hoor, jongens. Nou, het is bijna 14 over 8, of 6 bij ons. Golden Oldies Radio, fijn dat u luistert aan de andere kant van de verbinding. En nou, we hebben een fijne dag achter ons, denk ik, donderdag. Hoop ik, qua weer. Het is een graadje of 20. De laatste paar dagen was gewoon zomertijd. We gaan nog een jingle draaien, het is zomer, maar dat is wat te voorbaren. We gaan echt de herfst in dadelijk, jongens. En dan is gelijk iedereen verkouden. Er zijn nog heel veel mensen die verkouden zijn, maar... Nou ja, goed, dat gaat allemaal vanzelf over. De Human League, nou eens een keer niet dat afgezaagde... Don't you want me, maar dit was ook waar.

Ze zou overlijden op 11 februari 2012, deze Whitney Elizabeth Houston. En ze heeft toch al 220 miljoen plaatjes verkocht. 220 miljoen mensen. Uit het voorjaar van 1988. En dat begrijp ik niet helemaal. Dit kwam niet verder als de tipraden volgens de boeken. Nou, Where Do Broken Hearts Go? En als nou alle singeltjes zoals deze qua kwaliteit, geluidskwaliteit gepest zouden zijn. Dan zag het er allemaal, er zijn soms singles die zijn zo slecht gepest. Denk, hoe krijg je het voor elkaar? Dit is niet slecht, laten we zeggen. Oh jee, het is 7:10. Goedenavond, bent u aan de maaltijd bezig? En bent u verbonden met Golden Oldies Radio? Van harte welkom. Wij gaan platen draaien tot vanavond 8 uur. Hè? En misschien in de toekomst misschien wel iemand die na mij komt hier platen gaat draaien. Ik kan u misschien ook deze opzetten van Joe Jackson. En Stepping Out. Nou, ik had nog geen plannen, vind je het erg?

Nou, dit had wel in de zomer uitgebracht kunnen worden. Het is voor mij een Nederlands product. Anarchic System en Royal Summer. Nou, die hebben we zeker gehad. We hebben een royale zomer gehad. Ik denk dat er toch heel veel mensen, ondanks dat ik af en toe puff is geblazen, er best wel blij mee geweest zijn. Want als je een zomer hebt met 12 graden en miseregen, dan sta je op je camping met je kinderen. Hè? Dat is toch ook niet echt tof. Het is 6:55 bij ons. Goedenavond. Golden Oldies Radio. En we kijken zo naar de volgende plaat. Wel even naar het weer. Dat is geen probleem. Nou. Een beetje onbeschoft erin, walsen. Dit komt uit 86.

Nou, ik hoop dat je niet verslikt hebt in de maaltijd met het beluisteren van dit plaatje van Meatloaf en That Ringer for Love. Komt uit november 1981 alweer en kwam niet veel als de 32e plaats. Dus kennelijk was Nederland nog verslaafd aan Paradise by the Desperate Light. Maar nou, vooruit, maar dit is volgens mij een tandje, nou, ze is net zo goed hoor. Paradise heb ik ook heel vaak gehoord, maar dit mag er ook mee hoor. Dit mag zo uitgebracht worden. Dit. Nou, even kort weerberichtje. Het is de komende dagen een graadje of 20. En bij een noordelijke wind, kracht 2, noordoost, gaat dat de komende dagen ook worden. Maandag wordt het noordoostenwind. Dan wordt het een graad of 18. Dus dan gaat het iets zakken. Maar op zich is het allemaal niet zo verkeerd, jongens. We moeten niet zeikpralen, want we hebben echt een lekkere nazomer. Dus dan kunnen wij de stoel aan de kant schuiven met Roberta Kelly. Nooit van gehoord, maar ik vond het wel leuk klinken dit. Getting the Spirit. Nou, we gaan ons best doen.

Ja, het is een beetje een combinatie van gospel en van disco. Ja, dat was natuurlijk die tijd, hè, jaren 70. Roberta Kelly, ik had er nog nooit van gehoord, maar dit is best aardig. Het kwam van het album Getting the Spirit, Hallelujah. En op de andere kant staat My Sweet Lord. En het is geproduceerd trouwens door Giorgio Moroder en Bob Estee. Nou, die laatste zeg maar niet zoveel, maar Giorgio Moroder kent natuurlijk als de grote man achter Donna Summer. Ach ja, het is donderdag jongens, het weekend begint al een beetje te knipperen en daar zijn we heel blij mee, want het is leuk werken, maar het is nog leuk als het klaar is. En dan zijn er banen die, daar ben je eigenlijk nooit klaar met werken, want als het continu is, vol continu, dan gaat dat u dag en nacht door. Maar er zijn ook mensen die hebben een baan en op het eind van de dag is alles klaar. Nou, die luxe heb ik nooit gekend, dus helaas. Oké, we streven door naar 1988, mei 1988. En dit was een bijdrage in het Songfestival. Bij het Songfestival van Dublin in 1988. Céline Dion.

Ja, echt een Songfestival liedje dit, hè? Moet ik nou als oude zak zeggen, toen hadden we nog kwaliteit bij het Songfestival? Nou, ik ga er verder niet over uit. Bijdrage was het voor Dublin destijds in 1988. Ik kan me dat wel vaag herinneren. Céline Dion en Ne partez pas sans moi. En de andere kant is version instrumentaal. Nou, daar zou ik je niet meer lastig vallen. Het is 10:30. Goedenavond, u bent verbonden met...

zij schrijft 60 jaar inmiddels deze Sam Fox, Samantha Fox. En er staat op het web staat nog ergens een filmpje dat zij samen met, de Italiaanse Miep, die ook redelijk vooraan lijkt staan met het uitdelen van de boezem. Sabrina. Dat is gelukkig een duetje zingen of zo. Was dat met haar? Ik geloof het wel, ja. Oké, Samantha Fox dus. Niet te verwarren met een Amerikaanse Samantha Fox. Want die deed de kleren uit voor de camera. En die had heel andere plannen. En die kreeg er nog voor betaald ook. Maar Samantha Fox heeft zich voor mij beperkt. Tot bloot foto's. Ja, voor de Playboy of weet ik wat. Een ander ranzig blad. Nee, maakt allemaal niet uit. Touch Me, I Want Your Body uit 86. Nou, het is tijd voor even een plaatje om af te zakken. En dat vonden wij zaterdag op de platenbeurs in Ahoy, Rotterdam. Paul Simon, Slip Sliding Away. Bij Cotton Oldies Radio.

Nou, een beetje zout, een beetje peper. En dan krijg je Start Me Up, de radio edits. De A-kant en de B-kant is de original version. Nou, dit heb ik even snel geluisterd op de vooraflijsting, maar dat vond ik niet zo boeiend. Ik denk, nou, dit is wel wat meer toegankelijker voor iedereen. Dan kan ik al 2 jaar lang ingewikkelde platen draaien, maar dan... Ik denk niet dat de andere kant het leuk vindt. Dus, hallo? Hij zit gewoon door mij te kwijken. Nou, dat maakt allemaal niet uit. Golden Oldies Radio, het is 8:08. Nee, 8:08 bijna. 8:07. Wel even opletten van dan. En dus ik had al een welkome gast, dit Sade. When I'm going to make a living. Nou, waarschijnlijk na verhuizing of zo. Komt uit de zomer van 1984. En niet verder als de 12e plaats.

Ja, dat was hem. Sade met een staand einde uit de zomer van 84. En wat ik al zei, Sade is altijd wel leuk om even te luisteren. Dat is, nou, is niet verkeerd. Golden Oldies Radio, wij streven op naar het nieuws van 7 uur. Met deze, nou, spannende plaat van Love Unlimited. Under the Influence of Love. Straks graag terug na 7. Blijf hangen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiaanse piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Onderzoeker Gerto Stindi heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van de koninklijke familie in de koloniale geschiedenis van Nederland. Koning Willem-Alexander gaf daar eind 2022 opdracht voor. Morgen worden de resultaten gepresenteerd. Oost-Indië zegt dat de koning het onderzoek bewust onafhankelijk heeft laten uitvoeren zonder tussentijdse bemoeienis. Bijna alle Europese asielministers willen extra maatregelen om grip te krijgen op migratie. Aanleiding zijn onder meer de grote groepen migranten die deze zomer de Spaanse exclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Europese Commissie werkt aan noodmaatregelen en wil Frontex meer bevoegdheden geven. Onder meer het tijdelijk beperken van asielaanvragen bij een massale toestroom wordt besproken. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is zo goed als voorbij. Er staan nu nog een paar files die opvallen. Zoals de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Heteren. Het oponthoud is hier nog een kleine 20 minuten. Ook de A58 van Tilburg naar Breda is weer vrij na een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. Hier in totaal nog 10 minuten extra reistijd. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je bijna een kwartier. En dan ook nog een file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Voorbij Sliedrecht-West, 30 minuten vertraging. En tot zo.

Nou, ondanks dat het een oud plaatje is, oud singeltje uit eind jaren 70, is het nog best te draaien. Diana Ross uiteraard en Michael Jackson. En Ease On Down The Road uit The Wiz. Het was een musical toch, jongens? Ik weet het even niet zo. Ik hou helemaal niet van musicals, dus dit singeltje is wel aardig. Maar hier heb ik nog Brand New Day. Nou, dat kan ik ook niet meer horen. Dit gaat wel, dit is wel leuk. Maar dat Brand New Day, dat is ook van The Wiz. Dat komt uit 79 geloof ik of zo. Ja, daar krijg ik een beetje het maagzuur van. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio. Fijn dat u bent aan blijven plakken. Dit radiostation 24 uur per dag te beluisteren op DAB+, regio Zuid-Holland. En met deze informatie werd het bijna 6 over 7. Ja, zo gaat dat, hè, op de radio. Een plaatje draaien is altijd leuk. Dat is toch een leuke hobby, jongens. Dat is leuk als bier maken. Kijk, bier drinken is leuk, maar het maken ervan, dat... nee. Laat maar. Thompson Twins nu. En Hold Me Now. Hij kraakt al een beetje, dus die moet een keertje het shop in.

dit is zo jaren 80 dit. Het leukste dat als je nu op de platenbus loopt, afgelopen zaterdag was dat in Ahoy in Rotterdam. Naast Zuidplein, voor de mensen die dat een beetje die daar bekend zijn. Dan zie je dus de jonge generatie ook platen kopen, een jaar of 20 of zo. En die kopen natuurlijk de jaren 80 of 90 muziek, want dat is hun, ja, hun gouden ouwe. Dat is wel leuk, voor ons oude lul is dat wat anders, maar hoewel de jaren 80 en 90 is ook alweer bijna 40 jaar geleden. Met wat verkoudheidsperikelen op de achtergrond hoorden wij de Thompson Twins, Hold Me Now uit 83. Goeie plaat dit hoor. Tenminste, ja, dat is mijn mening. Dus misschien dat je aan de andere kant denkt van, joh, kan die gauw uitgezet worden? Dat kan. Wat ik nog daarvoor, wil ik nog even op terugkomen, de Wiz Stars. Was dat natuurlijk Diana Ross en Michael Jackson en Ease on the Road. Ease on Down the Road. Uit 78, november 1979 kwam dat trouwens. Ze kwam niet verder als Den Tipperader. Nou, als je nog aan de maaltijd zit, bon appétit. Ik denk het niet, want het is een beetje laat. Maar je hebt altijd uitzonderingen, dus geen probleem.

Heel kort plaatje van Dimitri van Toren. Die kent natuurlijk van de lied Alleen voor Kinderen. Suzanne jaagt de kat uit je warme bed. En dit is uitgebracht destijds op het Imperial Records label. Het is voor mij helemaal niet officieel uitgekomen. Maar het is een heel kort plaatje. Aan de andere kant is Stedeling. Nou, die gaan we maar een andere keertjes draaien. Het is altijd wel leuk. Dit is het rare plaatje even tussendoor. Het is 6:15 bij ons. Goedenavond. Golden Oldies Radio. En een singeltje van Tom Petty en de Heartbreakers. The Waiting.

Nou, dit heeft in Nederland ook niet zoveel gedaan. Kwam niet verder als de tipraden. Tom Petty en The Heartbreakers en The Waiting. Allemaal via Golden Oldies Radio te beluisteren. Via DAB zitten wij tegenwoordig in Zuid-Holland goed ontvangen. Dus altijd in Den Haag en nou ja, bla bla bla. Ik heb het zelf niet kunnen horen, maar ja, ik heb geen DAB Plus ontvangen. Niet te worden met DAB, want daar kan je niks meer mee. DAB, doe er wat mee. Oké, straks om 7:30 gaan we nog een boek bijpakken. Dat kunnen we even doen, hè, zo. Misschien of er wat leuke feitjes voor te lezen zijn. Ik ben ook niet zo'n held in mijn voorlezen, maar ja, het is altijd wel leuk om wat dingen te brengen. Dat je denkt, oh ja, dat is lang geleden. Wat gaan wij doen? We gaan tot 8:00 zeker platen draaien. En dat doen we deze even een rustige afzakker. Vanaf CBS label. Van het album The Stranger, Billy Joel. And She's Always a Woman. She can

echt lang geleden. Dat ik dit gehoord heb, ik kwam er gisteren ook tegen. Of nee, gisteren niet. Zaterdag. Uit het voorjaar van 1983, Het Goede Doel. En het eerste singeltje wat ze voor mij in de markt gooiden. In het Lavi. Let hem niet op de zooi. Ik vond je aardig. Leukste accent is dat. Heen Westbroeken. Erg fijn. Eerste plaatje op Golden Oldies Radio. Goedenavond. Dat zeg ik, in het leven. Golden Oldies Radio, het is 7:45 bij ons. En tot 8:00 mag ik nog de platen draaien. Platen vandaag, geen cd. We hebben nog geen cd's opgezet. Komt ook niet zoveel voor, hoor. Het is altijd leuk om wat singeltjes. Voor mij zit er nog een disjockey. En die draait ook nog platen, heb ik van de directeur gehoord van dit radiostation. Dus dat is eigenlijk dat ik niet de enige gek ben hier zo.

Nog net geen top 10 hit, maar wel op de derde plaats geëindigd in 1985. Sun City en Artists United Against Apartheid. Nou, onder andere deed daarmee Afrika Bambaataa, Pat Benatar, Big Youth, Curtis Blow, Bono uiteraard, Miles Davis, Will Downing, bekend van het A Love Supreme, Bob Dylan, toen nog, The Fat Boys, Peter Gabriel, Peter Garrett, Bob Geldof, Daryl Hall, Harry Hancock en Lona Hendrix. Nou, natuurlijk aan de andere kant de Not So Far Away dub version. Nooit gehoord. Nou, we zullen een keer het plaatje omdraaien. Het is 7:30 bij ons, Golden Oldies Radio, goedenavond. Wij hebben een microfoon standaard in de aanbieding, dat hoort u nu. En er staat hier muziekje klaar. En dat is altijd fijn als hij niet gaat jengelen. Nee, dat gaat allemaal prima. Nou, wij hebben vandaag 1 oktober in de aanbieding. Het jaar is nog 3 maanden, beste mensen. En dan is 2026 op. En dan gaan we ons druk maken om het vuurwerk, Sinterklaas en natuurlijk de kerstboom. Maar eerst zou in 2018 Charles Aznavour overlijden. En hij heeft 180 miljoen platen verkocht. Dat was natuurlijk niet verkeerd. Charles nam meer dan 1200 liedjes op in 9 talen. En hij schreef ook nog eens 1000 voor anderen. Talentje? Denk het wel. Nou, dan hebben wij in 1969. Johnny Kaagman wordt de zangeres bij Earth and Fire. In 1970 januari verschijnt de eerste single Seasons, geschreven door George Cormans van The Golden Earring. En die zal er ook best wel aardig aan verdiend hebben. Nou, in 1973 staat op nummer 1 in de Britse top 40 Eye Level. Het is het instrumentale thema van Simon Park Orchestra uit de politieserie Van der Valk, die zich in Amsterdam afspeelt. En volgens mij was dat afgelopen weekend op NPO 1 Extra, maar daar kent ik naast zitten. Nou, in 1977 de Amerikaanse producer Domenico Monardo, Meco, staat op nummer 1 in de Billboard Hot 100 met de discoversie van het Star Wars team. Die staat hier in de studio, ik weet alleen niet waar. Dat is altijd de grote vraag. Waar staat hij? Hij zou nog meer platen maken. Magic Fly, dat is ook een goede plaat. Een Oxygen van Jean-Michel Jarre. Die ligt hier voor mijn neus, maar die is zo slecht. Die moet even ook het sop in en dan kunnen we misschien wel eens een keertje draaien. Echt jaren 70 muziek, hè? De begintijd van de synthesizer een beetje. Nou, voor de rest hebben wij in 1982, dat is niet onbelangrijk. Sony presenteert de allereerste cd-speler. Was dat 1982? Ja. Ik geloof het acuut. En tenslotte 1988, New Jersey is het eerste Britse nummer 1 album voor Bon Jovi. Op de opvolger van Slippery When Wet staan 5 Amerikaanse top 10 hits. Een record voor een rockalbum Bad Medicine. En I'll Be There For You schoppen het tot de eerste positie. Nou, het is bijna 7:45. We gaan het grote telefoonboek dicht doen. Er staan trouwens nog telefoonboeken in de studio. Ik weet niet wat daar de bedoeling van is, maar moeten we die uit ons hoofd leren of zo? Ik zou een bak koffie lusten trouwens, maar dat eventjes uit. We gaan plaats maken voor een singeltje. Een lange single trouwens. En dit muziekje gaan we langzaam ten nek omdraaien. En plaats maken voor dit. Is wel mooi dit hoor. Komt uit 1989. Tears for Fears. En er staat een dame op het hoesje. Die komt net de bed uit. Ik denk dat ik net onder dat hoes vandaan kom. Ja, dat is een beetje de hekkensluiter van dat decennium. Hè? Jaren 80, 1989. Kwam die verder als de 12e plaats. Woman in Change.

0: Ja, die blijft altijd goed, jongens. Zo zijn we 40 jaar verder, of 50 jaar inmiddels. Dit is nog steeds het draaien waard. Woman in Chains, uiteraard, van Tears for Fears uit het laatste maand van 1989. Dat was een speciale tijd, hoor. Ik kan me nog goed herinneren. Een hele aparte tijd was dat. Maar ja, dat ligt waarschijnlijk ook aan je eigen leeftijd en de omstandigheden. Ja, een soort afscheid van een decennium. De muur viel in de DDR. En al die Ossies die gingen naar West-Duitsland, die dachten daar het geluk te kunnen vinden. En dat is een aantal mensen misschien ook wel geluk, maar er zijn nu mensen die verlangen terug naar de DDR. Nou, daar kan je ook van alles van vinden, maar ik weet niet of dat echt handig is. Het is bijna tien over half acht bij ons. En de volgende plaat behoeft trouwens wel even wat uitleg. Dat is Chi-Chi's Chonks, Bloat On, featuring The Bloaters. Excuses voor de rare geluiden, maar het is een soort cover, een soort persiflage op Floaters. Dat was uit 6 of 77 van de Floaters. En dat je ook de lange uitvoering van. Die staat hier ook ergens in die studio. Maar de vraag is natuurlijk waar. Maar dit is een persiflage. Op luister gewoon.
1: G-O-R. Golden Oldies Radio.

Pardon. Een hele rare plaat dat ik heb gekocht op de beurs. En ik heb dit nog echt nog nooit gehoord en nooit gezien. Bloat On, featuring The Bloaters. Cheech Chongs. Het gaat helemaal nergens over dit, hè? Nou, je kan maar zwaar getafeld hebben, dan gaat het helemaal mis. Dan komen we dan ga ik weer met de kerst en dan zit iedereen weer met zijn dikke pens achter de tafel. Wordt weer uitgebreid gedineerd, jongens. Het zal allemaal wel. Het is bijna 7:15. We moeten straks 8:00 plaatsmaken voor het nieuws. Maar dit heb ik voor mij echt wel nooit gedraaid. Dit kan me niet herinneren. Komt ook weer uit eind 1989 en was toch nog een top 10-etje voor deze dames. Exposé. When I looked at him.

dit is ook ongelooflijk jaren 80. Heaven 17 en Let Me Go. Ja, je moet wel iets meer van muziek af weten om dit te kunnen herkennen. Het is voor mij wel uitgebracht destijds in de hitlijsten. Maar het single op, voor mij niet op zich. Ik weet het niet eens meer. Nou, maakt niet uit. We gaan langzaam, we gaan grof afsluiten. Ik waarschuw je alvast. Er komt een hele pittige gitarenplaat aan. Het is bijna 7:55. Bedankt voor het luisteren. En ik ga er eigenlijk vanuit dat ik volgende week weer tussen 6 en 8 op deze stoel zit. Want de volgende plaat is best pittig. Love Sculpture en Sabredance. Dat is ook al eens een keer door Exception gedaan. De Sabredance. Het is voor mij een origineel klassiek stuk. Daar heb ik niet zoveel verstand. Eigenlijk helemaal geen verstand van klassieke muziek. Maar ja, dit is het grofwerk. Nogmaals een waarschuwing. Zet je radio wat zachter. Of juist knetterhard. Het is oldtimer 18. Het is niet origineel exemplaar. Maar wel een plaatje met een buspeper erbij. Fijne avond en graag tot volgende week.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optiekketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in winkels en de webshop. Hans Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiaanse piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgende week woensdag praat het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optieketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in de winkels en webshop. Anders verkocht het tot nu toe beperkte aantallen van. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39ste president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse Vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Volgende week woensdag praten het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Gray gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.
2: Don't in all these radio!
3: The home of the classics.
2: The home of the classics. Listen live on the net.
4: www.goldenoldiesradio.com

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet en de vakbonden en werkgevers praten woensdag voor het eerst sinds maanden weer over de toekomst van de sociale zekerheid. Premier Jette en drie ministers ontvangen FNV, CNV, VNO-NCW, MKB, LTO en VCP in het Catshuis. De gesprekken waren stilgelegd vanwege geplande bezuinigingen. Nadat het kabinet dit heeft geschrapt, wordt het overleg hervat. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Barclay James Harvest aan het begin van de late avond. Early morning was dat, uit 1968.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 1 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de Brain Trainer Plus voor mensen met beginnende dementie of Alzheimer. Klantenthousiasme en verleuker-expert Fijke Kats. En ervaar muziek liggend in totale ontspanning. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

Out of Reach van Gabriel en daarvoor Gilbert O'Sullivan en Dear Dream. Het jaar was 1995. Ons eerste onderwerp vanavond. De Brain Trainer Plus. Dat is een hulpmiddel

0: om het denkvermogen en het geheugen van ouderen en mensen met beginnende dementie of Alzheimer te stimuleren. Herman de Bruin praat erover met Charles Wolsing.
1: Charles, welkom.
2: Ja,
1: een Brain Trainer Plus, dat vergt wat uitleg, denk ik.
2: Inderdaad. De Brain Trainer Plus machine is eigenlijk een interactief systeem waar eigenlijk de ouderen en mensen met bijvoorbeeld dementie op een laagdrempelige manier een activiteit kunnen doen. Dan denken we bijvoorbeeld aan een geheugenspelletje of een quiz of muziek of een bingo. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk, waar het eigenlijk meer om gaat, is eigenlijk het trainen van het geheugen. En ook om de plezier en de herkenning.
1: Ja.
2: En het contact en het creëren van de succesmomenten.
1: Ja, nou kennen we ook de geheugentrainer op televisie, hè? Ik geloof dat Max dat uitzendt.
2: Ja,
1: is dit heel anders wat jullie doen?
2: Nou, in principe is dit natuurlijk. Kijk, het komt in principe op hetzelfde neer.
1: Mm-hmm.
2: Alleen de brain training is eigenlijk individueel inzetbaar, als groep inzetbaar. Vaak in de zorginstellingen wordt hij natuurlijk ook op dagbestedingen vaak ingezet. Maar ook voor mantelzorgers en voor vrijwilligers. Het is heel makkelijk om gelijk een contact te krijgen, zeg maar, met een bepaalde persoon. Want bijvoorbeeld als iemand met dementie steeds dingen vergeet, kan het natuurlijk ook gebeuren dat iemand wordt heel erg onzeker en die zal iets niet zo snel ondernemen.
1: Mm-hmm.
2: Maar als ze dan bijvoorbeeld al in een zorginstelling zitten, dan kan je dus kijken waar zo'n persoon nog gewoon de affiniteit en de klik mee heeft.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. En dan heeft hij ook nog het gevoel dat hij gewoon, als hij iets herkent, een positief bij momentje heeft van, hey, dat weet ik nog. En misschien zo'n klein dingetje is misschien heel klein, maar juist die positieve ervaringen voor de persoon zelf zijn natuurlijk heel waardevol.
1: Ja, een Brain Trainer Plus, je noemt het een machine, dus het is een groter apparaat, neem ik aan?
2: Je, in principe moet je het gewoon zien als een computer, maar de computer is eigenlijk een touchscreen geworden.
1: Oké. Okay.
2: En doordat het eigenlijk heel makkelijk handelbaar is voor de mensen. Ze zijn de oudere de generaties op dit moment natuurlijk heel erg aan het veranderen. Je hebt natuurlijk PG en dan heb je somatiek. En dat gat wordt steeds groter. Dus we passen ook eigenlijk de brain training continu aan. Zo moet je het ook zien.
1: En kunnen die mensen dat dan bedienen? Die met dementie bezig
2: juist.
1: Zijn? Ja, of is dat
2: juist
1: nodig dat er iemand anders ook nog bij is?
2: Nou, dat ligt natuurlijk aan welke fase ze zitten van dementie.
1: Ja.
2: Vaak zijn het bepaalde momenten, maar als iemand ver weg is, is het juist weer leuk te zijn. Het is een diversiteit aan spellen, puzzels, quizzen, staat allemaal op. Dan moet je eigenlijk kijken waar er nog een connectie mee is en hoe natuurlijk de persoon in kwestie er zelf op reageert.
1: Ja, dus er moet wel iemand zijn die er verstand van heeft.
2: Nee hoor, het is in principe een heel makkelijk, laagdrempelig systeem.
1: Okay.
2: Je kan ook heel makkelijk van het ene menu naar het andere. Als er geen klik is bijvoorbeeld, dat ze geen zin hebben om naar muziek te luisteren, kan je heel makkelijk naar een puzzelactiviteit gaan. Het is een heel makkelijk menu. De brain trainer heeft gewoon 5 categorieën.
1: Ja.
2: En in elke categorie is wel wat te vinden.
1: Ja, ja. En dat kan je gewoon zelf opzoeken.
2: Ja, bijvoorbeeld ook in zorginstellingen. Als er een mantelzorger of een vrijwilliger komt. En vaak moet je ook dan, de mensen zijn bijvoorbeeld in een bepaalde dementiefase. Dat ze denken, ja, hoe moet ik hiermee omgaan? Dan pak je gewoon eigenlijk zo'n brain trainer erbij. En dan kijk je nog gewoon waar de affiniteit mee is. En de klik. En dan heb je heel snel weer contact ook met degene.
1: Ja, het is dus belangrijk dat je zo'n brain trainer hebt. Hoe kan je eraan komen? Want ik kan me niet voorstellen dat ze gewoon in de winkel te koop zijn.
2: Nee, we leveren alleen maar aan de zorginstellingen, niet aan particulieren.
1: Ja.
2: Het wordt wel, komt wel eens voor dat in principe een particulier graag iets wil hebben voor vader of moeder of oma en opa. Dat kan, maar dan wordt die altijd aangeschaft via de zorginstelling.
1: Ja, ja. Ja, de zorginstellingen zijn dus belangrijk erin. Zijn er, wordt het goed gebruikt? Zijn er veel mensen die het weten? Of zijn
2: ja, in principe, ik denk dat wij ongeveer zo'n kleine 2.500 machines landelijk uit hebben staan.
1: Ja.
2: Maar het is niet alleen voor de dementie en de Alzheimer natuurlijk. Je hebt natuurlijk ook de mensen met een niet aangeboren hersenletsel.
1: Ja.
2: Het zijn diverse categorieën eigenlijk waar je ingevuld kan worden.
1: Hij is multifunctioneel bruikbaar.
2: Ja, hij staat ook in ziekenhuizen. Hij staat ook in ziekenhuizen op de ergo-afdeling en de geriatrie. Ja. Daar wordt hij ook ingezet als mensen natuurlijk een beroerte hebben gehad en weer terug, zeg maar, in de realiteit, in de werkelijkheid.
1: Dat heeft ook met de hersens te maken natuurlijk. Dus,
2: tuurlijk.
1: Ja, ja. En als je nou zo'n apparaat levert, komt daar dan een gebruiksaanwijzing bij? Komt er iemand vertellen hoe het moet?
2: Ja, in principe komen wij altijd als interesse is. Men kan ook altijd eerst een proefplaatsing aanvragen. Die is gewoon heel vrijwillig, zijn verder geen kosten aan verbonden. En dat is 4-5 weken. En dan kunnen ze ook zien of het aanslaat bij een bewoner of bij een heel gezelschap. En aan de hand daarvan, na die 4-5 weken, doen we eigenlijk een evaluatiegesprek van, nou, ontbreekt er iets of zou je eigenlijk iets graag toegevoegd zien worden op de brain trainen? Dan gaan we daar mee, zeg maar, in conclave. En dan kunnen we zeggen van, oké, dat gaan we eventueel toevoegen.
1: Dan is dat duidelijk. En de brain trainer kan nog gebruikt worden in allerlei situaties als mensen wat meer geheugenverlies hebben of op een andere manier iets met de hersens, is het goed om die brain trainer te gebruiken. Charles Wolsing namens de Brain Trainer Plus, dank voor het gesprek en heel veel succes met het uitzetten van die brain trainer, want het is hard nodig.
3: De late avond, iedere werkdag bij Golden Oldies Radio.

Perfect Man, zou die bestaan? Teddy Swims denkt van wel. En daarvoor hoorde je Jennifer en Les Choses Simples. Zometeen, klant enthousiasme en verleuker-expert Fijke Kats. Dat na John Denver en Any Song.

0: Terechte heimwee naar die muziek van de jaren 70. 1974 was het jaar voor John Denver en zijn Annie's Song. Ons volgende onderwerp. Fijke Cats is klantenthousiasme en verleuker-expert. Auteur en directeur van Houden van Klanten. Hij is bij Terracox.
1: Spreker, schrijver, inspireren. Waarover?
2: Over eigenlijk plezier, leuk, enthousiasme.
1: Jij bent, lees ik, klantenthousiasme, nieuw woord, klantenthousiasme en verleuker-expert.
2: Ja.
1: Wat houdt dat in?
2: Ja, dat houdt eigenlijk in van als we het nou met z'n allen een klein beetje leuker maken en we streven naar enthousiasme. En enthousiasme is eigenlijk de overtreppende trap van tevreden. Als ik aan mensen vraag van waar streef je naar, dan zegt iedereen naar tevreden klanten, naar tevreden gasten, naar tevreden medewerkers. En dan zeg ik nou, maar als je nou uit eten bent geweest en je komt tevreden thuis of je komt enthousiast thuis. En dan ineens zie je dus bij mensen wat gebeuren, want bij enthousiasme krijg je energie. En bij enthousiasme wil je graag terug en ga je erover praten. En eigenlijk zeg ik altijd, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Als ik bij groepen sta, zeg het goede nieuws is... Nee, het slechte nieuws begin ik mee van... Eigenlijk weet je alles al wat ik ga zeggen. Het goede nieuws is, als je twee tips pakt, krijg je een leukere dag.
1: En noem eens twee van die tips. Ik wil dan gelijk nog een leukere dag. Ik heb al een leuke dag, maar...
2: Focus je op wat er goed gaat. Dat we zijn heel erg... Nederland is natuurlijk een zijkland. Echt Nederland is echt een zijkland. We hebben het heel vaak over dingen die niet goed gaan. Maar focus je nou eens op dingen die er wel goed gaan en die er hartstikke leuk zijn. En haal daar je energie uit.
1: Dat is tip 1.
2: Dat is 1. En ik pak even simpelweg jouw eigen vak eruit, het onderwijs. We hebben een dochter die geeft les in groep 1-2. Wij zijn in Nederland dus al zover gezonken dat je in groep 1-2 CITO-toetsen gaat doen. En het gaat in Nederland altijd over, je hebt er zoveel fout. En dan corrigeren we met een rode pen. Ja, niet I say more. Maak nou eens gewoon... Ik vind het onbegrijpelijk dat wij ons alleen maar focussen op wat er niet goed gaat en beter moet en presteren. Presteren is natuurlijk maar een heel klein onderdeel van de maatschappij. Sociale vaardigheden, die zijn pas interessant. Ik geloof er dus heel erg in dat als je jeugd zich laat ontwikkelen op sociale vaardigheden, dan gebeurt er iets heel anders.
1: Ik heb ze allebei genoteerd. En je bent ook nog directeur Houden van Klanten.
2: Ja.
1: Dan gaan we een beetje naar het commerciële toe, denk ik. Houden van Klanten, dat brengt natuurlijk je zaak tot bloei.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Nou ja, kijk. Het is heel simpel dat als iemand enthousiast is, of het nou een medewerker is, een klant, een patiënt. En let op, hè, en om even de luisteraars even echt mee te geven. Iemand die op punt van overlijden staat, kan enthousiast zijn over zijn arts of over zijn verpleging. Dus enthousiasme is zo'n breed woord. Het hoeft helemaal geen kliniclaan met een rode neus op te zijn. Dat is ook leuk, ook leuk. Maar denk eraan dat enthousiasme natuurlijk helemaal niet hoeft te ontstaan uit lol maken. Maar dat juist uit dat, ja, misschien wel softer, maar voor mij is het juist keiharder. Namelijk liefde, empathie, luisteren.
1: Nou, wil elk bedrijf natuurlijk klanten trekken, klanten hebben, dan floreert het bedrijf. Maar jij hebt het ook over medewerkersgeluk.
2: Ja.
1: En waarom is het belangrijk om je op die medewerkers te focussen en minder op de klanten?
2: Nou ja, kijk, we zitten in een maatschappij waarin we een tekort aan medewerkers hebben, zegt men. Dus dat is ook zo natuurlijk. Maar ik gebruik altijd het voorbeeld van Monsieur Paul in Maassluis. Monsieur Paul is een prachtig restaurant, bistro-achtig iets. En Monsieur Paul heeft nooit tekort aan medewerkers. Nou, hoe kan dat nou? Want we hebben heel veel horecaplekken. En hoe kan het nou dat Monsieur Paul geen tekort heeft? Nou, het antwoord is heel simpel. Ze hebben het daar gewoon onwijs leuk met elkaar. Punt.
1: Als je nou bij zo'n bedrijf begint, hè, een bedrijf huurt jou in. Hoe start je dan? Want je weet helemaal niet hoe het bedrijf in elkaar zit. Wat is jouw begin?
2: Ga meekijken, maar ik ga vooral luisteren.
1: En dan ga je met medewerkers praten en horen wat er allemaal... Een soort scan maak je van zo'n bedrijf.
2: Ja, een nulmeting. En... Dan moet ik natuurlijk, echt ook een briljant verhaal. Dat ooit werd aan mij gevraagd van Fijke, zou jij mee willen kijken? En ik keek mee en ik dacht eigenlijk na anderhalf uur dat ik het wel wist. Ja, dat kon natuurlijk niet. Want je kan niet na anderhalf uur de wijsheid in pacht hebben. Dus toen zei die man van, hoeveel tijd heb je nodig? Toen dacht ik, laat ik eens geks doen. Dat had ik maar 16 uur zeggen. Hij zei, nee joh, dat is veel te weinig. Dat heb je op zijn minst een week voor nodig. Als jij een week wil, dan factureer ik een week. Hè? Dat kan ook. Maar weet je, we maken het over het algemeen wel heel groot. Als je luistert naar je mensen... Dan krijg je gewoon zulke goede input.
1: Uiteindelijk heeft zo'n bedrijf natuurlijk heel veel aan. Want als je personeel energie heeft en tevredenheid heeft dan, en enthousiast is, dan is er minder ziekteverzuim. Ja. Wordt alles effectiever.
2: Maar dat kost echt geld, hè?
1: Ja, dat snap ik. We gaan jouw naam nog een keer noemen. Feike Cats. Ik heb gezien, als je die intikt, dan komt alles tevoorschijn. Dus we gaan niet naar een website. Dankjewel, Feike Cats, voor je bevlogen verhaal over klantosjasme. Ja, vandaag mooi, lekker weer een nieuw woord geleerd. Klantosjasme. Dankjewel.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Een heel oud nummer van Dinah Washington, Mad About The Boy. Het oorspronkelijke komt uit 1952. Maar het werd in 1992 nog een dikke hit voor haar dankzij een spijkerbroekenreclame. En daarvoor de nieuwe van Raccoon. Dicht bij het vuur heet hij. Zometeen, ervaar muziek liggend in totale ontspanning. Nou, probeer het eens met Kenny Nolan en I Like Dreaming. I like

0: Kenny Nolan was dat. And I like dreaming. Ons volgende onderwerp. Ervaar muziek liggend in totale ontspanning tijdens een lichtconcert. Een avond met drie verschillende concerten met magische lichteffecten in de Nieuwe Kerk in Delft. Evelien Lichthart is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Evelien, welkom.
2: Hey, hallo.
1: Een liggend concert voor totale ontspanning. Dat doen jullie al vaker, dat doen je ook overal in Nederland, maar ook in de Nieuwe Kerk in Delft.
2: Zeker, zeker. En niet alleen vaker. Jeroen van Veen, pianist en grondlegger van Stichting Lichtconcert, die doet dit al 20 jaar. En okay. Eindelijk weer een keer in de Nieuwe Kerk Delft. Ja. En inderdaad, liggend muziek ervaren dicht bij de vleugel is toch wel echt een hele mooie manier om te ontspannen.
1: Ja, ik begrijp ook dat die Nieuwe Kerk in Delft jullie favoriet is, bijna.
2: Nou, het is wel een... Kijk, favoriet. Er zijn zoveel plekken in Nederland die prachtig zijn. Maar de Nieuwe Kerk Delft, er ligt ook zoveel Nederlandse historie. En die kerk is zo mooi ruim en hoog. Dat die klanken gaan alle kanten op. En mm-hmm. Ja, dat is toch wel een parel.
1: Ja, nou mooi dat dat in Delft allemaal kan. En, maar een lichtconcert. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, wat gebeurt er dan precies tijdens zo'n lichtconcert? Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Nou, het is eigenlijk, als je erover nadenkt, denk je misschien wow. Maar als je het beleeft, dan denk je, waarom heb ik het niet eerder gedaan? Het is eigenlijk heel simpel. Je neemt lekker je eigen lichtspullen mee. En voor de een is dat een yogamat en voor de ander is dat een luchtbed. Alles mag bij ons. Dat neem je lekker mee met een kussen, een dekentje. Je bouwt eigenlijk een beetje je eigen eilandje in de zaal. En in dit geval in de Nieuwe Kerk in Delft. Dat kan dicht bij de vleugel, dat kan verder af. En dan ga je gewoon lekker liggen. En dan laat je de hele muziek lekker over je heen komen.
1: Ja, nou ken ik de Nieuwe Kerk. Er staan allemaal stoelen.
2: Dat niet, op die avond niet.
1: Dat wordt allemaal weggehaald. Ja, ja. Want dan heb je de hele kerk tot je beschikking.
2: Correct, ja, heel de zaal. Ja, zeker. Ja.
1: En ik begrijp ook nog iets met licht en kleuren.
2: Ja, klopt. Voor een extra beleving geven wij deze avond ook de kerk kleur door middel van prachtige verlichting die meegaat op de muziek die wordt gespeeld. Dus daar kan je denken aan warme tinten, het dimmen en het feller worden van het licht. Misschien ook wel beweging van het licht, maar dat laat nog een beetje als een verrassing.
1: Oké. Ja, ik moet meteen denken aan in de oude kerk in Delft was luminescence in de tijd van de winter.
2: Ja, zeker. Dat is ook een hele mooie partij met prachtige concerten. Inderdaad, zij focussen zich heel erg op die lichtshow. Bij ons is licht de ondersteuning voor de muziek. Bij ons draait het echt om die muzikale beleving. Om de muziek zelf, de klanken, intenser te voelen. En ja, als je daarbij gaat liggen en je focus je daar volledig op, dan lukt dat het beste. En het is voor veel mensen ook fijn om ergens naar te kunnen kijken. En dat het ook heel tof is dat dat dan extra wordt versterkt door het licht.
1: Ja, je laat je meedrijven op de klanken. En dat kan je het beste als je ligt. Nou ja, de meeste concerten zijn zittend namelijk. Dan zit je in de zaal, toch?
2: Maar... Ja, klopt. Nou, het is leuk om te weten. Jeroen, die heeft eigenlijk dit bedacht toen hij vroeger als kind al onder de vleugel van zijn eigen moeder lag te luisteren naar muziek. Dus dat heeft hij al van heel jongs af aan heeft hij dat ontdekt, hoe mooi dat is.
1: Ja, ja.
2: En leuk om te weten, er gaat van Jeroen geen album de deur uit zonder dat hij de laatste versie liggend zelf heeft geluisterd.
1: Oké, dus hij ervaart het zelf ook.
2: Ja, zeker weten. Ja, zeker
1: dat is
2: weten.
1: Mooi, ja. Nou zijn er in die Nieuwe Kerk drie sessies, heb ik begrepen.
2: Klopt.
1: Ja. Kan je daar alle drie naartoe? Is dat om één avond? Hoe zit dat precies
2: ook
1: in elkaar?
2: Ja, twee keer goed. Nee, we hebben sessions in het leven geroepen. Eigenlijk om de mensen zelf, de bezoekers zelf, hun eigen avond te laten samenstellen. Je kan dus één concert bezoeken. Mm-hmm. Dus sessie 1, 2 of 3. Je kan zeggen, ik ga naar 1 en 2. Of naar 2 en 3. Of naar allemaal.
1: Ja,
2: en zo bepaal je eigenlijk ook een beetje je budget. Want één concert betaal je maar één concert. En bij 3. Dus zo kan je eigenlijk heel je avond indelen. En ook genieten van verschillende soorten muziek.
1: Ja, want elke sessie heeft een eigen soort.
2: Ja, zeker. De eerste sessie is Blue Delft. Een beetje geïnspireerd op de blauwe tegeltjes. Ja. En daarin merk je ook dat de minimalistische muziek gemixt is. Het zijn allemaal hele bekende werken die iedereen zal herkennen. En daar een prachtige mix van. Het tweede concert is Einaudi, de bekende componist die bijna iedereen inmiddels wel kent. Daar eigenlijk de beste werken van, de populairste werken. En als laatste het Canto Ostinato in een kortere versie. Heel erg tof als je die nog niet kent, om dan die ook even mee te pakken.
1: En alles meemaken is het beste natuurlijk. Dat is
2: ja, dat
1: hartstikke
2: weet ik
1: leuk.
2: Niet. Nou, ja, alles meemaken ik, wel. Ja. Maar het is juist zo leuk dat je zelf je beste manier kan kiezen.
1: Ja. Jullie laten de keuze over aan de mensen.
2: Precies, ja, ja. Zeker.
1: En als je ze alle drie volgt, heb je ook nog een pauze van 30 minuten.
2: Ja, zeker. Tussen elk concert zit een pauze. Dat is zowel het in- en uitloopmoment van de nieuwe bezoekers. En de nieuwe Kerk Delft, die zorgt er ook voor een bar. Dat je ook tussendoor nog even wat drankje kan doen. En natuurlijk gebruik kan maken van het toilet.
1: Je bent een hele avond onder de pannen.
2: Absoluut.
1: Zou je kunnen zeggen.
2: Ja, absoluut.
1: Ja. Hoe kunnen mensen aan kaarten komen? Want het is binnenkort in Delft, hè?
2: Ja, het is op 13 november in Delft. En de kaartjes kan je krijgen via lichtconcert.nl. L-I-G en dan concert.nl. Maar ook in de agenda van de Nieuwe en Oude Kerk Delft vind je het concert terug in hun agenda.
1: Dan kunnen mensen dat in ieder geval vinden en kaarten bestellen. Dat kan via die website dus.
2: Absoluut.
1: Dan denk ik dat het mooi is om dat straks mee te maken in die Nieuwe Kerk. Jullie zitten in verschillende plekken in Nederland, hè? Heel veel plekken.
2: Ja, zeker.
1: Kijk even op de website, dan kom je dat allemaal tegen.
2: Zeker.
1: Evelien Lichthart, dank voor het gesprek namens Lichtconcert Sessions. En heel veel plezier ook tijdens dit concert in Delft.

Crystal Gale en You Never Gave Up On Me uit 1982. En daarvoor Aha en Oktober. Waarom ook niet, want dit was de late avond van donderdag 1 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. George Michael blijft nog even bij je. Fijne nacht.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machetes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971. De album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels. Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. Drie anderen zijn gewond geraakt. Twee 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machettes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever twee Palestijnen neergeschoten. Eén van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaan er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je hoorde Rob Oud.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machetes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.